0: lopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: I'm gonna stay till the sun comes up. Don't wanna go, oh this is my home.
1: En deze...
4: Butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do baby.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
3: De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquetten krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via A1 Media.

0: Radio.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, een zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Het weer, een zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. The Invisible Man.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in Amerikaanse

0: Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: 99.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar... voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksualiteit

0: homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, al dus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, een zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden op de wegen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen
1: in... Zometeen
2: in het volgende uur op A1.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: En de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 30 mei is er van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags een gezellige rommelmarkt rond de Emmauskerk aan de Groen van Prinsterlaan 2 in Barneveld. Je vindt er behalve huishoudelijke en handige spullen ook veel boeken, speelgoed, kleding en vintage artikelen. Op het terras kun je koffie, thee of fris met of zonder iets lekkers nuttigen. En voor een lunch kan ook worden gezorgd. Zin in een gokje wagen? Raad mee en win een heerlijke taart van bakker Van der Veer of een groot krentenbrood van bakker Koot. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 's middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 30 mei een publiekswandeling naar het Wekeromse Zand. De excursie start om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelpunt is om 9:30 bij Vetkamp aan de parkeerplaats op de Hoeverweg in Wekerom. Tijdens de wandeling nemen gidsen Catharines den Boon en Hans van de Bovenkamp de deelnemers mee door een gevarieerd landschap van naaldbos, loofbos, akker en heide. Centraal staat het verhaal van de zandverstuiving. Hoe dit landschap is ontstaan, hoe het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en wat de bijzondere overgangszone van bos naar open zand zo waardevol maakt. Het Wekeromse Zand is een van de grotere zandverstuivingen van de Veluwe en biedt bezoekers een indrukwekkend beeld van een dynamisch en kwetsbaar ecosysteem. Aanmelden vooraf is niet verplicht. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Was stood in front of me, but you're behind a white screen.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugsmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugsmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties.

0: organisaties en mensen die LGBTI+ activiteiten opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Kampen en Kampen-Zuid heb je 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: AE Radio.
4: AE Radio, goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond Aklet, meldt Trouw. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging.

0: vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft te maken met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd die er mogelijk bij betrokken is. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. En de Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is uitgegeven. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. AE Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Bergen doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd. En het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op AN Radio. Het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: Het is de 30ste van de 5e van 2026. Dit is Sportmatinee met presentatie door Arjan van

0: Sportmatinee.
1: En zo beginnen we deze zaterdagmiddag met heerlijke muziek van Bryan Adams en The Summer of 69. Uitgezocht door niemand minder dan natuurlijk onze eigen Hans. Jan, Hans, whatever. Vandaag twee mooie wedstrijden op het schema. Want NEC speelt vandaag uit bij Unicum. En voor Unicum is vandaag maar één ding belangrijk. En dat is handhaven in de... Handhaven in de eerste klasse. En voor de NEC zou natuurlijk promotie naar die eerste klasse het einddoel kunnen zijn. Daarvoor moeten ze wel twee wedstrijden spelen. En dit is de eerste. En ook Sparta speelt vandaag de tweede wedstrijd. De eerste wedstrijd was afgelopen week tegen de IJsselmeervogels uit thuis op eigen veld. Voordat ik er helemaal een zootje van maak. En Sparta verloor die wedstrijd met 0 tegen 3. En vanmiddag is daarvoor de herkansing. We gaan straks luisteren naar Jan Borgman die meereist met de NEC. En volgens mij is Sander mee met Sparta. Dus dat staat vast op het schema. We gaan uiteraard ook kijken wat de andere wedstrijden doen in die na-competitie van de tweede divisie. En uiteraard ook bij NEC in de eerste en tweede klasse. Maar straks nog veel meer. Eerst maar lekker beginnen met muziek.

Uit 2009 alweer, Michael Bublé en I Haven't Met You Yet. Afgelopen week was de eerste ronde van de na-competitie. Die werd midweeks gespeeld. En de uitslagen daar van ADO 20 tegen Lisse waren 2-0. Die wedstrijd, die return, die is dus ook vandaag. Lisse tegen ADO. Die wedstrijd begint al om 2:30. In tegenstelling tot de wedstrijd Rijnvogels tegen DVS. DVS die speelt vanmiddag thuis in Ermelo en Rijnvogels komt op bezoek. Rijnvogels deed het midweeks iets beter, want die won toen die wedstrijd met 1-0. En die wedstrijd begint om 3:00. Andere wedstrijd die om 3:00 begint is van ons eigen Sparta Nijkerk. Vlakbij de buren IJsselmeervogels. Die wedstrijd gaat om 3:00 beginnen. En zoals al gezegd, afgelopen week was de wedstrijd in Nijkerk stijf uitverkocht. Ik geloof dat 5000 kaarten waren verkocht voor die wedstrijd. En het was ook in heel Nijkerk wel te horen dat daar toch flink wat reuring was. De uitslag helaas 0-3. Dus Sparta moet vandaag flink aan de bak. Willen ze daar nog enigszins kans maken op promotie. En dan de laatste wedstrijd die gespeeld was, was VVSB tegen ESC. Die wedstrijd is vanmiddag ook om 2:30. Even kijken of ik dat goed zeg. VVSB, sorry. Ik zat al eventjes met mijn warhoofd te kijken. Er gaat iets niet goed. Tegen Excelsior Maassluis. En daar was de eerste wedstrijd midweeks 1-1. Ook die wedstrijd dus om 2:30. Dus 2 wedstrijden om 2:30 en 1-2 wedstrijden om 3:00. Dan NSC. Die gaat vandaag voor het eerst aan de aftrap tegen Unicum. En dat is voor de mensen die dat niet weten uit in Lelystad. En voor Unicum staat er maar één ding op het spel. Dat is handhaven. En voor NEC is dit natuurlijk na toch een vrij raar seizoen, waarin ze heel goed voor start gingen. Op een gegeven moment kwam de klat er een beetje in. Toen kwam zelfs degradatie dichterbij. En uiteindelijk in de tweede helft van het seizoen ging het langzaam maar zeker weer omhoog. En nou ja, nu gloort er misschien, als je goed je best doet, nog maar zo promotie. Wij gaan weer op naar een stukje muziek. En na de muziek gaan wij bellen met Sander van der Horst, die voor ons zit bij de wedstrijd van Sparta zometeen uit in Spakenburg. En dan gaan we zometeen genieten van hopelijk 2 mooie potjes voetbal op deze zonnige zaterdagmiddag. Maar eerst, Hall & Oates, Kiss on My List.

0: Holle Notes was dat, een Kiss on My List, een plaatje uit 1980. Terwijl wij op dit moment proberen om Sander aan de telefoon te krijgen, die voor ons bij de wedstrijd van Sparta tegen IJsselmeervogels gaat zijn. Kijk ik naar buiten en zie ik dat het lekker weer is. En dat is natuurlijk goed nieuws ook voor de mensen die vandaag meelopen met de Veluwe Wandeltocht. Dat grote sportevenement, recreatieve evenement in Nijkerk. Maar ik begrijp dat Sander aan de telefoon hangt. Sander, jij bent natuurlijk op weg naar Spakenburg, of misschien ben je er al. Voor een wedstrijd. Maar is dat eigenlijk niet gewoon een kansloze wedstrijd tegen Sparta? Of voor Sparta? Of ben ik nou heel negatief?
1: Als ik heel eerlijk ben.
0: Ben ik gewoon realistisch?
1: Nee, soms zeggen ze wel eens hoop is uitgestelde teleurstelling.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar goed, ik heb altijd een sprankje hoop. Het zijn de play-offs. En er zijn gekkere dingen gebeurd daarin. Dus ja, we gaan het weer beleven. En het weer zit mee. En ik rij al langs weet ik hoeveel Spartanen onderweg naar de Westmaat. Dus dat is altijd een mooi gezicht door de polder heen. En we gaan het gewoon beleven wat er vandaag gaat gebeuren. We gaan in ieder geval in een 4-3-3 spelen, zoals het eruit ziet. En niet zoals afgelopen woensdag, waar Bert van Nieuwenstein koos voor een 5-3-3 opstelling. Met hele hoge backs die eroverheen moesten komen en dan druk bezet worden op het centrum van het stad. Heeft hij nu gekozen voor een zeer aanvallende opstelling. En daarin stelt hij op Piet Veenstra, Tyron van Viel, Tim Pieters en Omar Bajouani. Nou, deze mannen zijn bij elkaar voor meer dan 50 doelpunten dit seizoen al. Dus dat het 0-0 gaat worden, dat lijkt me heel sterk vandaag.
0: Ja, we gaan je ook even onderbreken, Sander, want de verbinding is echt heel slecht. We horen je hard genoeg, maar je klinkt wel een beetje als Mickey Mouse. Dus we gaan zometeen even opnieuw proberen of de verbinding wat beter te krijgen is. En tot die tijd gaan wij nog even naar een stukje muziek.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. En Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: En zo eindigt hij heel plotseling. Lenny Kravitz, low was dat alweer uit 2018, maar liefst 8 jaar geleden. Dan gaan wij schakelen met de manege in Nijkerk. Niet voor voetbal, maar vanwege die vele wandeltocht die zoals elk jaar gelopen wordt op de laatste zaterdag van mei. Zo ook vandaag, zaterdag 30 mei, de 60ste editie, denk ik, iets in die buurt. Nou, in ieder geval heel veel. De kortste afstand die je kunt lopen daar is 5 kilometer en de langste afstand is 40 kilometer. En voor ons zit op dit moment Arjan daar bij de start van welke afstanden, Arjan? Dat zijn de korte afstanden dan die zo meteen starten, hè?
1: Ja, zeker. Goedemiddag. De 5 kilometer gaat over een kleine 10 minuten starten. Dat is de laatste afstand. Dan is die weer klaar en dan ben je weer starten. En dan vanaf 3 uur in de binnenstad zijn de eerste wandelaars alweer terug te vinden, zeg maar.
0: Ja, want daar komen de lange afstanden die 's ochtends vroeg zijn begonnen. Hè? Want de eerste start was om 7:30. Ik krijg het bijna niet meer uit.
1: 8:40 kilometer.
0: 8:40 kilometer. Ja, die komen dan samen in de binnenstad van Nijkerk. En waar is dan de finish van de Velowandeltocht?
1: De finish is ook hier weer bij de manege. Daar kunnen ze dan een medaille afhalen. En dan kun je zelf nog wat drinken. En ja, wat ik adviseer ook voor de mensen die zitten luisteren en die gaan kijken, neem vooral voldoende water mee. Het is bloedheet buiten.
0: Ja, zie je al dat er ook uitvallers zijn of mensen die de rit
1: dat
0: niet...
1: Dat nog niet.
0: Nee, nog niet?
1: Dat nog niet, maar het water is niet aan te slepen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Dat kan.
0: Maar de finish van de Velowandeltocht was toch vorig jaar niet in de manege? Of ben ik nou in de war?
1: Jawel, de laatste jaren is dat in de manege in Nijkerk.
0: Oh, oké.
1: Okay. We zijn ooit begonnen bij Tankbar Roodslaar.
0: Ja.
1: Dat was de start en finish toen naar Sparta en Nijkerk en de laatste jaren in de manege.
0: Ja, ik wil zeggen, ik weet van mezelf nog, ik heb een keertje de 20 kilometer gelopen. Toen ben ik gestart bij Sparta op dat veld tegenover zeg maar het normale sportcomplex. En dat was toen ook volgens mij weer de finishlocatie. Maar dat is dus nu de manege.
1: Ja, de manege komt dus ook allemaal weer netjes terug. En dan hier buiten bij de tent kun je dan de medailles ophalen die je verdiend hebt.
0: Oh.
1: En met dit weer zeer zeker verdiend.
0: Okay.
1: Het lijkt mij een marteling.
0: Ja, dat lijkt me ook. Loop jij mee of ben jij daar gewoon nu om foto's te maken en te kijken?
1: Ik ben samen met Jeroen hier om wat foto's te maken. Dan gaan we straks gaan we door naar het centrum en dan is het mooi voor ons.
0: Dat dacht ik. Nou, mooi. Hey, ik zou zeggen, hou het goed in de gaten daar. En misschien dat we tussentijds nog een keertje bellen om te kijken of het druk is. En dank je wel zover.
1: Graag gedaan.
0: Oké, okay. Groeten. Hoi. Ah, lekker. Biertje erbij en dan lekker in de tuin zitten. En natuurlijk luisteren naar Sportmatinee. Rollen hersen. Bestel maar.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Ladies and gentlemen, we're stepping in the soul train.

0: Heerlijke muziek om weer eens naar te luisteren. BB Queen was dat. En de Soul Train, ik zou bijna zeggen BB King. Ja, natuurlijk. Doe maar niet. Goed, we verlieten Sander er straks toen de audioverbinding niet zo helemaal goed was. Maar we gaan het opnieuw proberen, want Sander is inmiddels gearriveerd op de Westmaat. En volgens mij heeft hij daar een hele dikke zeekabel uitgerold om verbinding te krijgen met de studio. Dus volgens mij moet het nou een stuk beter zijn, Sander.
1: Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel.
0: Ja, ik weet het al zeker.
1: Kijk, Mickey Mouse is terug.
0: Ja. Nee, we gaan even verder waar we gebleven waren. Want jij bent afgereisd naar de Westmaat voor de wedstrijd IJsselmeervogels tegen Sparta. De heenwedstrijd deze week in Nijkerk was uiteindelijk een 0-3. Ja, en Sparta gaat natuurlijk vandaag proberen om daar nog wat tegenover te stellen. Maar laten we niet verlopen dat jullie een mooie wedstrijd gaan zien, toch?
1: Ja, daar hoop ik ook op. En als ik kijk naar de verschillen ten opzichte van afgelopen woensdag, dan is het wel heel duidelijk wat het strijdplan is van de mannen van Bert van Lunenstein.
0: Drop en erover.
1: Want wat ik net ook al een keertje zei, ze gaan met 4 rasechte aanvallen spelen. Want hij gaat namelijk voor het kwartet met Pieter Veenstra, Tyron van Viel, Omar El Ghazouani en Tim Pieters in de basis. En deze mannen die zijn al voor meer dan 50 doelpunten goed dit seizoen. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in dat we een spectaculaire wedstrijd gaan krijgen hier op de Westmaat.
0: Ja, het is ook maar de enige kans nog, hè? Want je speelt natuurlijk een directe wedstrijd tegen je directe tegenstander. En daarna zit er nog een vervolg in, eventueel op 6 of 7 juni. Of 6 en 7 juni in de tweede ronde. Of je bent klaar. Zo simpel is het.
1: Ja, nou ja, het is het toetje van het seizoen. En dat je dan gelijk tegen IJsselmeervogels mag spelen in een echte burenruzie. Dat mag je dan echt wel een grande scène noemen.
0: Ja.
1: Maar het zou toch jammer zijn als je vandaag er niet echt een wedstrijd van kan maken. En het een beetje zo'n flauwe dame blanche blijkt te zijn. Met lauwe chocoladesaus erop. En dat je eruit vliegt en niet verder kan gaan. Ja, dat zou jammer zijn. Maar ik verwacht anders vandaag. Want het zijn en blijven play-offs. En dan gebeuren er gekke dingen. En dat zie je ieder seizoen weer. Ploegen die een mooie Spaanse remontada op de mat leggen. Grote ploegen die eruit vliegen. Kijk maar naar 3 jaar geleden. IJsselmeervogels, topfavoriet om de play-offs te winnen. Die gingen er over 2 wedstrijden gewoon met bijna 10-0 vanaf tegen Hercules Utrecht. En die gingen de volgende wedstrijd ook heel makkelijk uit. En zeg het maar, dat zijn de play-offs. Dat is het leuke. Iedereen die gaat een grote koker in. En je ziet maar waar je doet en waar je eindigt. Maar spektakel gegarandeerd.
0: Ja, dat is zeker waar. Hey, in een sidestep, mocht dit wel de laatste wedstrijd zijn voor Sparta dit seizoen, dan is dat ook de laatste wedstrijd van Bert van Hunestein, hè? Want die zwaait af.
1: Ja, die zwaait af. Hij heeft nog geen nieuwe club. Voor de mensen die het leuk vinden en die ook een wat breder interesse hebben in het amateurvoetbal, luister een keertje naar de Mannen van Broodje Bal podcast. Want daar waren Bert van Hunestein en Mo El Haddad, hoofd TC aanwezig afgelopen week. Het was weer een heel leuk gesprek. Dan zie je toch ook dat Bert hele andere interesse heeft buiten het voetbal om. Vind ik ook wel weer leuk. Maar ik vind Bert echt wel een hele mooie club. En dat hij weer een voorstap kan maken. En met opgehoven hoofd de Airborne staat verlaten met een goed gevoel.
0: Ja, nou zeker. En wie staat er volgend jaar bij Sparta voor, de groep, Sander?
1: Ja, Joram... Nog iets. Onthoud me even de naam. Maar dat is op het moment de trainer van DVS 33 Ermelo. En die hebben zich op het allerlaatste moment ook geplaatst voor de play-offs. En die gaan vandaag een 1-0 achterstand proberen goed te maken tegen Rijnvogels uit Katwijk. Dat was heel zuur voor de mannen uit Ermelo. Ja, ik kan er wel een beetje om gniffelen. Even gewoon heel eerlijk toe. Want het was de 92e minuut, kerst de 1-0 op de neus. Maar goed, we gaan zien of de mannen van de Veluwe wel een ronde verder kunnen komen. Houden we met de schuin ook in de gaten. En laten we hopen dat deze trainer met een heel goed en positief gevoel naar Sparta Nijkerk ook nog gaat maken volgend jaar.
0: Ja. Mocht Sparta trouwens vandaag een wonder verrichten tegen IJsselmeervogels, dan komen zij uit tegen de winnaar van ADO 20 tegen FC Lisse. Waarbij ADO 20 van de week de eerste wedstrijd met 2-0 won. Is ook niet zo gek, want ADO speelt een klasse hoger en vecht dus voor handhaving. En FC Lisse die zou eventueel de promotie kunnen maken. Maar dat zou
1: dat komt niet helemaal, want ADO zit bij Sparta in de competitie. Die zijn tweede geworden.
0: Maak jij het maar even moeilijker, Sander. Hè? Dan ga ik het schemaatje even bekijken. Want het schemaatje is natuurlijk een kleurenschema wat in grijs tint is uitgeprint. En vandaar dat ik de harkjes niet goed kan volgen. Slap, excuus dit.
1: Nee, als het goed is, spelen IJsselmeervogels en Excelsior maar sluis tegen degradatie. En van de 8 ploegen die in deze pot zitten, gaat er maar eentje naar de tweede divisie. Dus een degradant gegarandeerd hierin. En dat is extra spannend. En of dat dan de Vogels gaan worden, of Excelsior Maassluis, of allebei. Wie gaat dat zeggen? Ik weet het nog niet.
0: Ik ben toch blij dat er in het team bij ons nog allemaal mensen zitten die er net even iets meer verstand van hebben. Nou, dan kletsen wij wel gewoon hier de plaatjes aan elkaar. Hey Sander, wij wensen jou vast een hele fijne wedstrijd. Om 3 uur gaat die beginnen. Ik zou zeggen, je hebt nog even tijd om een biertje te halen. En dan gaan wij eens kijken of we zometeen Jan Borgman kunnen bereiken. Die voor ons natuurlijk ook afreist naar Lelystad voor de wedstrijd van NSC tegen Unicum. Want ook daar gaat een leuke wedstrijd gespeeld worden. Ik zeg, wij spreken jou zometeen weer, Sander.
1: Kom goed, man. En ik krijg net een appje om binnen dat er een bier voor me is gehaald. Dus ga snel de huismaat op. Ik spreek je straks.
0: Oké, succes ermee.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. Gonna get tough.

0: When the Going Gets Tough uit 1986 van Billy Ocean. Uit welke film kwam dat ook alweer? Ik kijk eventjes nu naar Hans. Praat kennis. Weet je dat?
1: Nee.
0: Ik weet het ook niet meer. Ik weet alleen dat het uit de film kwam. Nou, boeiend. Dan is het tijd om met Jan Borgman te gaan praten. Want die is voor ons afgereisd naar Lelystad. Waar NEC vanmiddag aantreedt tegen Unicum. Waarbij Unicum in de herkansing zit. En NEC mogelijk een kansje heeft op promotie, Jan.
2: Ja, inderdaad. Een leuke kans zo ineens. NEC heeft natuurlijk weliswaar vorige week verloren. Anders waren ze periodekampioen, tweede periodekampioen geweest. Hadden ze een andere wedstrijd gehad. Nou kregen ze een cadeau vanwege dat tweede klasse speelt maar met 13 teams. En de derde periode is dan voor de hoogste plaatsen niet meedoen aan de na-competitie. Dus dat is in dit geval NEC. Er is deze week nog weer wat bekend geworden dat op het moment dat NEC zich vandaag ten koste van Unicum een plekje verder gaat. Ja, dat betekent zelfs dat er nog extra wedstrijd bij komt. Want Juliana 31, een zondagvereniging, gaat niet meedoen voor de na-competitie. Waardoor er dus een extra plekje is ontstaan in de eerste klasse. Dus het kan bij winst zelfs nog een verlengde promotiedegradatiereeks worden. In ieder geval de eerste finale, ja. Wat wil zeggen, Unicum 11e geworden in de eerste klasse. En NEC dus derde in de tweede klasse. En dan krijg je deze wedstrijd daarom ook bij Unicum, dat is de hoogste plaatste. En we zijn hier op Sportpark Schouw in Lelystad. En de wedstrijd die staat vandaag onder leiding van Max van der Leij. En hij wordt ondersteund, eindelijk weer eens door geen thuisscheidsrechters, maar door een arbitraal trio van de KNVB. Hij wordt ondersteund door Gerrit Smelt en Sander Goelema. Nou, dan hebben we nog de opstelling. Dat is bij Unicum. Denzel Budde, Mohamed Mahamoudchi, Youssef Tokki, Ricardo Franberg, Redouan Hamoudchi, Koen Holweda, Alvero Wassenaar, Joël van Blerk, Kione Blom, Jake Bolgarten en Arjan Savok. En Arjan Savok is, die heeft zelf nog bij NEC gespeeld. Althans, weinig gespeeld, want op een gegeven moment is hij weer weggegaan. Precies de reden weet ik niet precies, maar hij heeft wel even bij NEC op de spelerslijst staan. Ja, dan hebben we de spelers van NEC, doel Gerben Hilgers. Deze week ook bekendgemaakt dat hij nog weer een jaar bij NEC blijft. Dan hebben we Ryan Quint, Koen Liefting, Arslan Gumus, Kevin van Essen, Dani Mostert, Nassim Barkoki, Joshua Driehuis, Koen van der Water, Joey Quint en Stan Onlund. En dat is de opstelling voor NEC. Helaas nog geen Bart Posthouwer en Hilal Ben Moussa, de andere twee sterkhouders. Maar NEC heeft wel gewoon een sterk team nu op het veld staan, wat zeker kansen maakt om tegen Unicum om te kunnen winnen. En het is een finale, de bal rolt raar soms. Dus er zijn gewoon veel kansen. NEC heeft natuurlijk vorige week verloren. Maar Unicum heeft twee keer achter elkaar al verloren. En zit op dit moment ook niet goed in de race. En NEC die mist vorige week natuurlijk alle sterkhouders. Plus dat ze, zoals wij op het veld zelf zag, niet erg gemotiveerd waren en gokten eigenlijk op dat derde plekje wat op dat moment al bijna zeker was. Dat mag natuurlijk vandaag niet. Vandaag is het echt een volle bak. En ik hoop meer.

0: En dan kom je ineens in een degradatiezone terecht. En Stefan Nussing, die natuurlijk deze week ook heeft aangegeven dat hij nog een jaar bij NEC blijft, heeft...
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
3: A1 Radio. Goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
5: Hey, je luistert weer naar Sportmatinee met maar 2 wedstrijden. Unicum, NEC en Sparta IJsselmeervogels. En dat allemaal in de na-competitie.

0: Als je ergens op een feestavond bent en ze draaien dit plaatje, dan weet op een gegeven moment iedereen altijd wat voor dansje je moet doen. En ik weet dat nooit. Dus dan sta je dan een beetje ongemakkelijk. Ja, jij kan het ook. Nou, oké. De Village People waren dat, een YMCA. En terwijl wij twee wedstrijden hebben vanmiddag waar we bij aanwezig zijn. En de eerste wedstrijd is IJsselmeervogels tegen Sparta Nijkerk. En die wedstrijd is al begonnen, hè Sander?
1: Ja, en jij weet nog niet wat je moet dansen op de YMCA. Maar de mannen weten het wel op het veld hier. Want binnen 20 seconden was er een grote kans voor de Spartanen. Na goede aanval over de linkerzijde slingde Tim Pieters de bal voor. En die kwam het hoofd van Pieter Veensa. Maar die komt helaas recht in de handen van de keeper van IJsselmeervogels. Nee, het was letterlijk vuurwerk vooraf. En we hopen dat het ook vuurwerk op het veld wordt. Waar Sparta Nijkerk begint aan de volgende aanval. En die gaat aan de rechterkant. Die wordt ingeleverd door Maxidila. Hij is meer volgens neemt over en die zoekt naar een snelle uitbraak. Maar Maxidila zit er goed tussen, zeg. En dat is Wali. Doet zijn man op, draait eromheen. Wint die bal net niet. En die bal gaat richting de achterlijn van de vogels. Wordt binnengehouden, wordt niet binnengehouden. En Sparta Nijkerk krijgt de eerste van de 2 minuten 10 en het staat aan zijn verpiek, dat staat erachter. En dat hoor je was het wel, want ik sta er middenin. Ik ga deze corner eens even met je meenemen. Thomas Nijkerk steekt het veld open. Die gaat de bal vanaf de rechterkant van het veld voor de goal slingeren. Bal wordt neergelegd. Korte variant op Roybakkers. Zegt de paas Nijkerk. Dat is jammer. Bal terug naar Tim Pieters. 20 meter over de middenlijn. Bal terug bij Van Dijk. Hij moet overgestoken naar de andere kant en nu naar Tim Pieters. Sling het bal voor. Bal bij Veenstra. Nee, wordt overgenomen. En dan gaan de gastheren eruit komen. Met die snelle dikwerk aan de bal. Die wacht over een overlap. Maar Tyrone Fontiel komt er heel goed terug. Hij doet een snelle overname. En staat er Nijkerk direct eruit. Oh, maar ook dat plan. En de rechterkant van het veld. En kan de bal net niet inhalen. Dat is heel jammer voor de Spartanen. Want die zat heel goed in. Tyrone Fontiel is echt goed meetreden. Lichaam ertussen zet. Bal veroverd. En eigenlijk startte een Pieter Veensa had weg moeten sturen, maar koos voor een bal naar de rechterzijde van het veld. En die was net niet haalbaar voor El Gasparani. Nee, de intenties zijn duidelijk. Aanvallen, dat is wat Sparta gaat doen. En we gaan hopen dat dat zijn vrucht af gaat trekken in de komende minuten. Hier 0-0.
0: Dankjewel Sander. Dan gaan wij over naar Lelystad, waar de wedstrijd Unicum tegen NSC ook gespeeld wordt. Daar zit voor ons Jan Borgman. Daar zijn ze inmiddels ook al, de rolderbal inmiddels ook wel, denk ik, Jan.
2: Ja, inmiddels een helaas doet het bord het niet. Dus ik zal vanaf mijn eigen telefoon ongeveer. En ik heb helaas niet gecheckt hoe laat die visie begon. Maar ik denk dat ze nu inmiddels een 5 minuten bezig zijn. En het is helemaal duidelijk wat er hier aan de hand is. Unicum die wil alles aan doen om het lijfsbehoud te doen voor de eerste klasse. En die is dus eigenlijk al een minuut of 7 volop aan de gang op de NSC defensie te beuken. Waarbij een minuut of 2, 3 geleden zelfs de eerste hele grote kans voor Unicum was. Hij belandde op de paal gelukkig voor NSC. Maar het is één richtingsverkeer richting de 16 van NSC. En Unicum zal er dus ook alles aan doen om zo snel mogelijk voorsprong te komen. Zodat ze wat rust kunnen gast af kunnen halen, denk ik. Maar dat is, ja, NSC heeft op dit moment nog niks in te brengen. Dus ik kom straks hopelijk terug met... ander spelbeeld.
0: Dankjewel Jan. Gaan wij over naar een stukje muziek. En zometeen natuurlijk nog veel meer voetbal.

0: Queen of My Castle was dat uit 2024 van Chris Cross. En die komen uit Amsterdam. Dus, nou goed. Wij gaan weer naar de wedstrijd Sparta tegen IJsselmeervogels. Is daar ondertussen iets gebeurd, Sander?
1: Nou, we zijn 10 minuten onderweg en ik kan wel zeggen dat het een hele leuke wedstrijd is die er aan het ontvouwen is voor ons. De Spartanen spelen echt goed voetbal en nu weer een goede lange bal op Tyrone van Viel. Die de bal aanneemt, bal terug naar Veenstra, maar die vleest de bal, herovert hem. Een beetje hulps, knotse Baronia, bal linkerkant met Tim Pieters, brengt hem terug en die wordt weggeschoten. Dus even kijken of Dijkie dit wel kan gaan winnen. Helemaal op de linker voorzijde, nee, die verliest hem en nu is het opletten. Hier komen de vogels weer uit, maar Dijkie zit toch goed verder. Zijn bal heeft in de rust bij Van Steenis. Nee, ik zit hier echt naar een hele leuke wedstrijd te kijken. Voor alle luisteraars die hebben gekozen om niet naar de Westmaat te komen. Sparta Nijkerk is goed begonnen aan de wedstrijd. Na 20 seconden al een grote kans. En zojuist tegen de 8e minuut aan een goede voorzet vanaf de rechterzijde. Die nog net weggewerkt kon worden door een speler van IJsselmeervogels. Anders was het binnenlopen en raak. Maar aan de andere kant, ja, ook echt een hele goede redding in een 1-op-1 situatie van Bram van Steenis. Sam van Steenis, die pakte een uitstekende 1-op-1 bal... waar de IJsselmeervogels echt op lijken te loeren. De mannen hier van de Westmaat, die lijken de wedstrijd echt dood te willen gaan spelen. Er wordt lang gewacht met inworpen, het spel wordt vertraagd... en de mannen leunen echt achterover en gokken er net als afgelopen woensdag op... dat de 2-3 mannen die voorop staan daar het verschil wel kunnen maken. En daar lijkt het ook echt weer naartoe te gaan. Sparta aan de bal en de vogels achterover... En die gaan eruit met de counter. Maar nu is toch echt even bal bezit op de eigen helft voor de vogels. Die de bal helemaal terugbrengen naar de eigen keeper. En daar vandaan gaan proberen de opbouw te verzorgen. De keeper met de bal aan de voet en die gaat een lange bal spelen. Die bal die valt rechts van het veld. En dat gaat maar net goed voor de Spartanen. Anders was die nummer 10 van de vogels. Ik meen dat die Boekila heet. Of Boekala. Iets in die richting. Echt een hele goede voetballer trouwens. Die was er bijna vandoor, maar het ging goed. Dus Dijkie, die mag een ingooi gaan nemen op een meter of 10 van de middenlijn op de eigen helft. En dan is het zoeken naar Van Viel. Die krijgt dus even eentje in zijn nek, maar de bal bij Van der Linden. Die gaat van dribbelen, die gaat de middenlijn over, speelt Van Viel in naar Bakkenes. Heel snel door naar Tim Pieters. Dit is verzorgd voetbal van de Spartanen. Bakkenes terug, de as in, Max Zubila. Andere kant ligt open, tuurlijk. Omar El Ghazouani op een meter of 30 van de achterlijn. Van de 1-op-1 gaan zoeken, wacht op de overlap. Die komt er, die bal wordt voorgezet. Weggewerkt. Van der Linden op 1,25 meter. Nou, schiet maar jongen. Oei, die bal die wordt geblokt. Nee, de Spartanen die beginnen de duimschroeven echt wel wat aan te draaien. Want de Sparta op 1,35 meter van de goal van Viel wordt gezocht. Zoekt Veenstra. 1-2. Schotje. Ja, schotje. Nee, dat is het niet. En dat lijkt van Viel ook geblesseerd te raken in dat schot. Maar goed, het zijn de Spartanen die de bal veel hebben. Het zijn de vogels die achteroverleunen. Het zijn 13 minuten op de klok. En nog steeds 0-0.

0: Dat is ook zo'n plaat waarvan je denkt van nou, dat is toch niet zo heel lang geleden. Maar inmiddels alweer 14 jaar oud, Niels Geuzenbroek. We gaan weer kijken bij de wedstrijd en Unicum tegen NSC Nijkerk. Jan Borgman.
1: Ja, en hier inmiddels zijn we, nou ja, het eerste kwartier in ieder geval voorbij. En ja, dat is gewoon heel vervelend dat je niet exact weet wat er, hoe laat hij precies begonnen is. Maar dat maakt verder niet uit. Ik, NSC probeert ietsje meer uit de schuld te komen. Het is duidelijk wel dat NSC ervoor gekozen heeft om veel lange bal te hanteren en dus op de counter te voetballen. Wat resulteerde in een minuut of 6-7 geleden dat NSC eindelijk een keer heel gevaarlijk was. Ja, wat heet, zelfs twee keer achter elkaar. Slecht ingeschat door de verdediging van Unicum. Maar een aanval over rechts komt van de water. En die speelt Koen Liefting in. En daar komt een, eerst een, men zegt buitenspel, dat betwijfelden wij, want dat was niet het geval. Maar nog een minuut later ongeveer dezelfde combinatie aanvankelijk opgezet door Arzelkumus, ook naar rechts de Koen van de Water. En die weer direct door naar het midden doorgespeeld. En dat moet je rekenen, dat allemaal gebeurt op dat moment allemaal vanaf de middenlijn. En dat is gewoon heel snel voetbal. Alleen de keeper, Savok, die zat er goed bij. Dus dat, voor de rest, Unicum gebruikt heel veel energie met dit weer. Door heel hoog druk op te bouwen bij NSC. Maar NSC heeft het op dit moment iets makkelijker. Unicum die kan het denk ik ook niet heel lang volhouden. Dus op dit moment een padstelling. En NSC dus uitbraken via de counter. En Unicum die probeert in de 16 te komen. Wat niet steeds meer lukt nu. Wat de eerste 5 tot 10 minuten wel lukte. Dus nog niet echt super spannend, maar af en toe een paar mooie acties. En ik hou jullie graag later op de hoogte.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Het bleek echter te gaan om een waterpistool. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. En het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dat waren de Black Eyed Peas en Don't Funk With My Heart. Hoe zeg ik dat allemaal weer? Netjes. Terwijl de tussenstand bij de wedstrijd Lunteren-Varsseveld op dit moment 2-1 is, zeg ik maar even tegen Jan, die voor ons bij de wedstrijd Unicum tegen NEC zit.
1: Nou, zoals het hier is, dan gaan we denk ik strafschoppen nemen. Maar dat is de stand hier nog steeds. Nee, het is hier nog steeds 0-0. En het is Unicum die, wat ik al zeg, continu druk probeert te houden op de 16 van NEC. En heel af en toe komen ze een keer doorheen. Dat resulteerde dan in een paar minuten geleden in een goede kans voor Unicum, waarbij de bal net... En net bedoel ik echt 20, 30 centimeter langs de paal geschoven werd. Daar kwam NEC weer even goed weg. Ja, en NEC blijft op die counter spelen. Hè. Dus op het moment proberen de bal af te pakken op het middengedeelte van de eigen helft van waar NEC speelt. En dan heel snel omschakelen rond de middellijn. En dan de snelle spits en vleugelspits eruit sturen. Nou, dat heeft tot nu toe tot één keer een goede kans. Nou, dat heb ik jullie al eerder verteld. Maar voor de rest is het vooral Unicum die zijn energie aan het verspillen is, denk ik dan maar. Maar ja, dan krijgen ze er net natuurlijk weer een paar minuten drinkpauze. Dus die zijn weer iets bijgetankt. We gaan het zien. 0-0 hier nog steeds. Eigenlijk een niet leuke wedstrijd om naar te kijken, maar wel spannend.
0: Dankjewel Jan. En waar het ook nog steeds 0-0 is, is bij de wedstrijd DVS 33 tegen Rijnvogels. Dan gaan wij weer kijken bij de wedstrijd IJsselmeervogels tegen Sparta Nijkerk. Wat is daar de laatste ontwikkeling, Sander?
2: Ja, de drinkpauze is ook hier geweest. En we zijn inmiddels een minuutje of drie weer onderweg. Waren wel weer wat leuke mogelijkheden voor de Spartanen om tot een echte kans te komen waren. Maar zoals ik al zei, leuke mogelijkheden om tot de kans te komen. Echt grote kansen nog niet. Het was net wel weer een goede kans voor IJsselmeervogels die eruit brak. En wat er nu gebeurt, dat is een beetje het beeld van de wedstrijd. Sparta die schuift de bal van links naar rechts. Die probeert echt een ophoud te verzorgen en dan vervolgens uit te breken naar de zijkanten. En daar vandaan de bal voor de pot te slingeren, waar Eenstra en Van Viel zich dan moeten melden. Maar die paas naar de zijkant, of de paas van de zijkant richting terug de 16 in, die wil nog niet helemaal vlotten. En daarmee maken de Spartanen het zichzelf wel moeilijk. Want die tweede bal die eraf valt, ja, dat is nog iedere keer 50-50. Als je daar echt wat mee wil, dan moet je echt ook die tweede ballen gaan winnen. En het zijn nu de vogels die met een lange bal richting de middenlijn gaan. Maar Van Dijk het ook wel heel makkelijk wint. Want als het eerst allemaal weer naar Bakken is. Naar Elgazwaan. Ja, twee keer naar de linkerkant van het veld. En dan is er weer balverlies. En dan moet er ingestapt worden. En de vogels hebben de bal overgenomen. Die zoeken een lange bal. Oh, die wordt onderschept. Kunnen we daar wat mee? Ja, Veenstra. Nou, Van Viel op 1,20 meter voor de goal. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Dat is echt jammer. En dat is ook wel een beetje wat er bij Sparta aan schort op het moment. Op het moment dat het echt gevaarlijk kan worden. Nu met Van Viel, net al een keer met Bakken en een keer met Pieters. Dan is het net de aanname niet goed. Volgens de verkeerde kant opendraaien. En dan kan er niet tot een echte kans komen. En dit is echt zo. Oké. Van der Linden die levert een bal zonder druk erop. Ja, op bijzondere wijze in bij de keeper van IJsselmeervogels. Geen druk op de bal en hij raakt die bal gewoon helemaal verkeerd. Waardoor de aanvalkans van Sparta weer om zeep is geholpen. Ja, dat is jammer. Want op het moment dat de bal wordt gewonnen op het middenveld en je kan eruit breken, dan ligt er echt wel ruimte voor de Spartanen. Die nu weer in de verdedigingsstelling moeten. Lange bal, Dijkie. Die krijgt een vieze duw in zijn rug. En maar er wordt voor gefloten. Van der Linden. Meter of 10 op eigen helft. Bakken er in. Terug naar Van der Linden. Die probeert het spel te verdedigen. Aan Bakkenes in, die draait open. Je kan het inzetten voor de Spartanen. Omar Gaswani aan de linkerzijde van het veld. Zoet zijn man op 1-1. Gaat richting de achterlijn. Balletje voor. Oei, daar komt Veenstra net tekort. Want het is weer een vogel die ertussen zit. En dat is de vierde of de vijfde corner voor Sparta. Na het eerste half uur. Nou, het wordt gelijk voor me op het bord gezet. Alsof ze meeluisteren. 1 hoekschop voor de vogels. Die was levensgevaarlijk. En 4 voor de Spartanen. Nu aan de linkerzijde van het veld, waar Roy Bakkenes de bal voor gaat geven, lijkt het erop. Wacht heel even af. Bakkenes met de aanloop. Bal gaat voor de pot, richting de tweede paal. Daar is Veenstra, gaat net onderdoor. Bal wordt half weg, komt uit de tweede paal. Elgazwani met een schotje via de grond, die hard omhoog stuitert. En daarmee blijft het nog steeds 0-0 en is deze corner ook voorbij. Ik kijk nog heel even snel wat deze uittrap van de keeper van de vogels wordt. Gaat naar de rechterzijde van het veld. Thomas van Dijk zit er strak op. Bal wordt geopend naar de andere zijde van het veld. Oh, dit is snel gevoetbald. Nu moeten de Spartanen opletten, want de vogels komen eruit. Een 1-1 situatie in de 16. 2-1. Dus de rugdekking. Bouwt aangenomen. Hij komt tussendoor. En het is 1-0. 1-0. Vijgenheer Vogels. Ja, hier zit echt wel een buitenvelder. Ja. Maar goed, het is 1-0. Ze zijn er 3 keer uit geweest. Het is 3 keer levensgevaarlijk. En Sparta Nijkerk maakt gewoon kennis met het verschil tussen de tweede en de derde divisie. Wij hebben de bal. Zij hebben de punten. 33 minuten op de klok. IJsselmeer Vogelswijk met 1-0. Door Shaheen van
0: Bohemen. Dankjewel Sander. Waar het inmiddels ook 1-0 is geworden, is bij de wedstrijd DVS 33 Ermelo tegen Rijnvogels. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: zijn.
1: I'm a fireball.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
3: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: I'm gonna be. De Proclaimers waren dat. En 500 miles, zo kennen de meeste mensen dat nummer. Tijd om weer naar Lelystad te gaan. Naar de wedstrijd Unicum tegen NSC. Jan Borgman.
1: Ja, en hier zijn we natuurlijk tussen de 35 en 40 minuten zitten we hier zo'n beetje nu. En het spel is eigenlijk nog steeds hetzelfde als wat de eerste 40 minuten zo is geweest. Unicom, die continu druk blijft proberen te geven. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de laatste 5 minuten wordt het ook wat minder. Dus de energie lijkt wat op te gaan, maar dat zegt verder niks. Af en toe komen ze nog een beetje tot achterlijn. Maar die 16 is echt goed gebarricadeerd op dit moment door NSC. En NSC blijft op die counter spelen, op die kleine kansen, op die foutjes van Unicum. Zodat ze de bal kunnen overnemen. Nu weer een aantal weliswaar ook van Unicum, maar de verdediging houdt hem goed weg. En de bal ligt ineens weer op het midden van het middenveld in het NSC gedeeld. Dus zo speelt de NSC eigenlijk de hele tijd. De mensen die al langs de kant zeggen, ja, het is een manier van spelen. Ja, het is inderdaad een manier van spelen. En NSC kiest echt puur voor die counter. Maar er gebeurt hier weinig. Hij is, wat ik al zeg, een beetje spannend. En dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Unicum die zal de laatste 5 minuten nog zeker vol op het doel van NSC blijven gaan. En NSC wacht rustig af. Dus hier 0-0 in Lelystad.
0: Dan gaan wij naar de Westmaat in Spakenburg voor de wedstrijd IJsselmeervogels tegen Sparta. Sander.
2: Ja, waar de 42e minuut gaat beginnen nu. Tussenstand 1 tegen 0 door Van Boijmen. Ja, ik zit naar een kopie te kijken. Het is gewoon exact hetzelfde. Ik had het er net over met de mannen die om me heen staan. Afgelopen woensdag Sparta-Nijkerk. De eerste 25-30 minuten. We doen heel leuk mee. We hebben misschien het iets betere van het spel. Wat meer balbezit. En zij komen eruit en het is 1 tegen 0. Ja, dat is echt. Ja, het lijkt ook gewoon wel het plan hoor, van de vogels. En dat doen ze echt goed. Want ze staan gewoon heel solide. Met 8-9 man continu achter de bal. Wachten Sparta-Nijkerk af. En op het moment dat ze kunnen schakelen, dan gaan ze schakelen. Net ook echt een wereldkans voor 2 tegen 0. Waar Van Wilmen een kansje op de rand van de 16 kreeg. Maar die bal wordt geblokt. Nee, ze kwamen net nog een keertje over de rechterzijde van het veld eruit. En die bal die werd voorgetrokken. Ja, dat was gewoon echt binnenlopen. Maar de beste man die raakte de bal zo waanzinnig slecht. Dat die bal bijna een ingooi was. Op 1,5 meter voor open goal. Dus gelukkig voor de Spartanen. Nou, laten ze daar dan wat mee gaan doen. Bal op de as van het veld naar Veenstra. Probeert snel combinatie te zoeken met Elgaswani. Maar dat gaat niet goed. En het is een ingooi voor de Spartanen. Aan de rechterzijde van het veld op 1,10 meter van de achterlijn. Bal gaat terug richting Van der Linden. Die draait open. Helemaal terug richting de middenlijn waar Sparta op een nieuwe aanval gaat boeren. Van der Linden weer terug. Draait open. Bakken is aan de rechterzijde van het veld. Zoekt naar een gaatje. Voor het paas tussendoor. Jammer. Ah, en dan gaat het. Het is dan ook wel zo'n wedstrijd dat een bal in de kluts nog precies via een Spartaan over de achterlijn rolt. En het weer een hoekschop is voor de IJsselmeervogels. Die hier nou waarschijnlijk weer een seconde of 30 over gaan doen. Want tempo, dat zit er hier niet in. En dat is een goed recht, want ze staan inmiddels 4 tegen 0 voor. Het is 30 graden hier op een kokende Westmaat, op het kunstgras. Dus dat de mannen in het rood-wit het wat rustiger aan doen, ik geef ze helemaal gelijk. Nou, de bal wordt dus neergelegd. Een paar stapjes naar achter. De scheidsrechter heeft ook nog geen aanstalten om er wat van te doen. Komt die aanloop, lange bal, rechterzijde van het veld. Voor de, nou, ik denk inmiddels 15e keer dat Dijkie dat er wel aan moet gaan. En die bal valt ertussen. Rustig terug naar Verstenis en die bal weer richting de middenlijn, waar Bakkenes op kan vangen. Oh, slechte aanname van Bakkenes. Dat is echt zonde. Weinig druk. De bal stuit het gewoon van zijn bovenbeen af. En de vogels nemen over. Op het centrum van het veld. En dan gaat het heel snel naar de linkerzijde. Waar een zee van ruimte is. Voor de linksbuiten van IJsselmeervogels. Oh, het is door. Van Boijmen trekt die bal voor. Wordt aangenomen in de 16. In de kluts. Nee, kan niet binnen worden gehouden. Het is een corner voor de vogels. De tweede. En die eerste die was echt levensgevaarlijk. Dat dacht de Spartaan. Op 1,5 meter van het eigen doel. Laat ik mijn hoofd eens intrekken. En die bal die ging maar net voorlangs. Hoe die er niet in ging. Nou, dat wist ik niet. Maar ook dat was een gelukje voor de Spartanen. Die nu een tweede corner te verwerken krijgen. En die wordt genomen vanaf de kant waar al de Sparta supporters staan. Dus ik ga hem nog eens even meenemen. Nummer 10. Dali. Ik weet nog steeds hoe ik hem uitspreek. Maar goed, goede voetballer. Gaat die bal indraaien. Rechterzijde van het veld. Linkerbeen. Rijdt die bal hard en laag in. Dan aangenomen worden. Gaat hem opnieuw inbrengen. Bal voor op de binnen van Huizing. En het is een ingooi voor de vogels. Waar zojuist de extra tijd is ingegaan. 3 minuutjes. Dus die kan ik misschien nog eens even vol praten. Ja, het nieuws zit er nog niet aan te komen. Dus die kan ik misschien vol gaan praten voor jullie. zijn de vogels met een ingooi aan de rechterzijde van het spel. Op een meter of 5 van de achterlijn. En deze bal gaat denk ik lang voorgegooid worden. Nou, dat had ik goed gezien. Maar die bal kan verwerkt worden door Van Dijk. Ook als Zwaan in eigen 16. Gaat dribbelen. Maakt zichzelf moeilijk. Maar kan uitruimen. Met zijn linker naar Veenstra. Nee, dat is weer balverlies. En de vogels nemen weer over. Op een meter of 30 van de goal. En die bal die gaat er rustig uitgespeeld worden. Eigen helft op. En ze gaan de organisatie weer zoeken. En daarvanuit gaan ze voetballen. In de as van het veld. Nu op de middenlijn. Er wordt opengedraaid. Lange bal wordt gezocht in de rug van Dijk. En die bal die valt goed. En die jongen die is echt heel snel. Maar Van Dijk die kan het enigszins herstellen. Maar moet dat wel verwerken tot de corner. En die gaat weer genomen worden aan de linkerzijde van het veld. 46e minuut loopt inmiddels. En dan weet je meer. En de vogels gaan voor deze corner ook weer zeker de tijd nemen. En ik geef ze nog steeds geen ongelijk. Nou, eens kijken wat ze hiervan kunnen gaan maken. Maar dan neemt de stelling in. Het is heel druk rond de 5 meter. Dat kunnen we echt goed zien vanaf de plek waarop ik sta. Iedereen in die 5 meter en dan twee man erbuiten die gaat lopen. Bal wordt voorgeslingerd richting de tweede paal. Makkelijke vangbal van Versteenen. En nu is er gewoon mogelijk voor Sparta. Waar Tim Pieter aan de rechterzijde van het veld trekt. Die bal gaat er ook naartoe. Kan die bal halen? Ja, daar lijkt het op. Goeie trap van Versteenen hoor. Tim Pieters aan de rechterzijde van het veld. Meter of 30. Gaat die bal met links voorgeven. En daar raakt hem helemaal verkeerd. Maar Sparta neemt over. Bakken is naar de rechterzijde van het veld. Elke Azuani. Kan schieten. Oei. Goeie kans, Spartanen. Wordt gepakt. Van Viel. Tweede bal. Nee, wint hem niet. Bal weer gelijk op de middenlijn. Goed huizing. Zit er heel goed tussen. Maakt een overtreding. Ah, dat is jammer. Dit was echt de kans voor de Spartanen. Een goede opening van het tennis naar de rechterzijde waar Tim Pieters diep ging. Die bal echt helemaal verkeerd raakt. Bal komt bij Bakkenes, die verlengt hem in één keer door naar de linkerkant van het veld, waar Omar El Ghazouani vrij aan kon gaan leggen. Maar die bal die werd goed gestopt door de keeper van de Vogels. Waar we nog 30 seconden gaan spelen ongeveer. Nou, ze doen er geen 30 seconden over om de trap te nemen. En we zijn weer bezig. Linkerzijde van het veld, bij de linksback, meter of 10 voor het veld, voor de middenlijn. De bal wordt weer helemaal teruggebracht naar de keeper van de Vogels. Nee, ik verwacht dat er nog niet heel veel meer gaat gebeuren in de komende 30 seconden.
0: Sander, waar ga je even onderbreken voor een doelpunt bij Jan Borgman?
2: Doelpunt bij Jan? Helemaal goed. Dan is het hier bijna rust. Ik spreek u straks.
0: Jan.
1: Ja, het is helaas toch gelukt voor Unicum. Ze hebben de allerlaatste minuut in de blessuretijd die de scheidsrechter hun gaf, toegeslagen. Aanval over links en hij wordt ingekopt. En waar Hilgers nog een minuut of 5 geleden een hele, eigenlijk zijn eerste redding had, is die nu, was hij kansloos. En Unicum is zojuist op 1-0 gekomen. En de aftrap was en hij vloot direct ook af. Dus het was echt de allerlaatste secondes van de eerste helft. We gaan nu de rust in en NEC weet nu wat doen. Zal nu anders moeten gaan voetballen om weer terug in de wedstrijd te komen.
0: Nou, dan gaan wij dat afwachten, Jan. Dan wensen we jou een goede rust. En dan spreken we jou zo meteen weer. En Jan is al getrokken. We gaan weer even terug naar muziek. Britney Spears met een hoop herrie.

0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
0: AE Radio. Goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Ik zou bijna zeggen, wie was er in mijn tijd, dus in die tijd, niet gek op Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Bad Boy. En dat gaat ongetwijfeld over Sander. Die moest nog net eventjes snel zijn biertje naar binnen klokken en was nu onderweg naar het veld volgens mij. Want ik denk dat Sparta Nijkerk tegen IJsselmeervogels weer op punt staat van beginnen, Sander.
1: Nou, deze is al begonnen. En het begon met, wederom na 20 seconden een goede kans voor de Spartanen. Net als in de eerste helft, een afvallende bal weer kwam voor de voeten van Vonviel. En die schoof de bal maar net naast vanuit een ouderwetse dropkick. Dus het lijkt duidelijk wat de Spartanen willen. Die nu gelijk de wederaanval zoeken aan de rechterzijde van het veld. Die bal die wordt net niet binnengehouden. Discutabel. Nee, de Spartanen die lijken rechtsvoor te gaan. Die gaan hopelijk echt alles of niet spelen. Dat is ook wel leuk voor het publiek als je de 1-1 maakt. Hartstikke leuk. Misschien kun je dan nog wat. Lopen tegen die 2-0 aan vanuit de counter. Ja, dat kan dan gebeuren. Dat is jammer. Mij staat nu wel gecombineerd 4-0 achter. Dus je moet wat gaan doen. Beide teams zijn overigens ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. En dit is echt een... de vuurpijlen gingen net de lucht in voor de wedstrijd. Maar IJsselmeervogels doet nu nog een keertje. En die bal die valt er tussenin en wordt opgeruimd. Sparta neemt de bal over. Helemaal op de eigen helft. En de bal is helemaal bij Van Steenis die de bal inlevert. Bij Hugo... richting Van der Linden op de middenlijn. Zoek naar een opening. Schuift de bal rechtsaf richting Maxwila. Schijntrap. Maxwila loopt iets op. Speelt huizing in. Gelijk door voor Elgaswaan. Kan niets met deze bal. Die gaat in de 1-1 komen. Recht voor ons. En dat is een ingooi voor de Spartanen. Op een meter of 5 van de achterlijn. Sparta begint agressief. Sparta begint alsof ze willen laten zien. We zijn hier niet voor niks. En we gaan er nog wat van maken. En de huizing aan de rechterzijde, die ingooit op Elgazani, op de achterlijn. Bal terug, bal weer voorgegeven. Dus een vuurtel richting Van Viel. Kan die daar wat mee? Nee, dat is een hele moeilijke bal. Nu stopletten. Dijk, Van Dijk goed ertussen. In de kluts. Oei, ja, gaat goed. Nou, ik hoor het hier omheen ook. Dit ging maar net goed, gaat goed. Niks aan de hand. Sparta maakt aan de bal. Marcus Uli daar. 10 meter over de middenlijn. Maar hij deed de bal echt kinderlijk in. Maakt een hele rare keuze om daar te gaan dribbelen. En het is nu gelijk de omschakeling van IJsselmeervogels. Aan de rechterzijde van het veld. De bal wordt naar binnen toe gebracht. Oh, en die schiet de paas tegen zijn eigen spits op en de bal loopt over de achterlijn. En mag Sparta Nijkerk een doeltrap gaan nemen. Maar Van Viel hier al heel stiekem met twee handen in de lucht staat. Een meter of 20 over de middenlijn. Maar die wordt niet gezocht, maar wel over het hoofd gezien door de vogels. Maar Sparta gaat voor de korte opbouw. Al bij Van Steens. Die de bal aan de voeten houdt, wacht op een opening. Wat gaan de Spartanen doen? De vormpjes moeten gaan lopen. Die al deze seizoen traint, maar het wordt een lange bal. Lange bal richting Pieter Veenstra, neemt hem aan. En die wordt vrij makkelijk van de bal afgezet. De vogels nemen over en de bal loopt over de zijlijn. Ingooien voor de Spartanen op een meter of 20 op de eigen helft. Ja, Sparta begint leuk. We zijn benieuwd of het wat gaat worden. 49ste minuut, tussenstand nog steeds 1-0.
0: Dankjewel Sander. Dan hebben we nog een tussenstand bij de wedstrijd Lunteren tegen Varsseveld. Daar wordt lekker op losgescoord, want daar is op dit moment de tussenstand 4-3. Dan heb ik nog wat andere tussenstanden. De wedstrijd Lisse tegen ADO, 0-1. Dat is de stand waarmee ze ook de eerste helft eindigde. En dan DVS 33 Ermelo tegen Rijnvogels. Daar is het inmiddels 2-0 voor DVS 33. IJsselmeervogels tegen Sparta, u hoort het van Sander er straks. Daar is de stand 1-0 voor IJsselmeervogels. En Excelsior tegen VVSB, daar is de stand inmiddels 2-0. Daar waar het eerder deze week 1-1 werd. Dan gaan we kijken bij Unicum tegen NEC in Lelystad. Jan Borgman.
2: Ja, NEC liep natuurlijk een hele lelijke 0 of 1-0 op zo'n minuut voor het verstrijken van de eerste helft. Maar je ziet direct, de bal rolt inmiddels hier weer een minuutje of twee. En NEC speelt direct anders. Hoog druk zetten, dus vanaf op de helft van Unicum al druk gaan geven. En in ieder geval de tweede helft zal een totaal ander spelbeeld worden. Waarbij NEC natuurlijk wat meer risico ook zal moeten gaan nemen om de wedstrijd in ieder geval te kantelen. De bal rolt dus weer. NEC meer druk op het veld op de helft van Unicum. En de stand hier nog steeds 0-0. Of 1-0.
0: Dankjewel Jan. Wij gaan langzamer zeker weer even kijken bij Sander, die nog steeds bij de wedstrijd Sparta tegen IJsselmeervogels zit. Want daar schijnt ook in de afgelopen minuten iets gebeurd te zijn, Sander.
1: Ja, het is over en sluiten voor de Spartanen. Waar je hoopt op een grande ser als toetje in de nacompetitie, wordt het toch die hele flauwe Dame Blanche waar ik het eerder over had, met lauwe chocoladesaus erover die niet te vreten is. Sparta levert de bal kinderlijk eenvoudig in op een meter of 20 voor de eigen 16. En dan gaat het snel. Jim Beers wordt ingespeeld. Draait als een draaideur om Hugo heen. En schiet die bal, ja, dat moet ik wel zeggen, ongenadig gaat binnen. En na 50 minuten staat het 2-0. En de Spartanen gelijk in de aanval nu. Nee, het is een ingooi, helaas. Nee, het is hier over en sluiten. Het is genieten van het zonnetje. Hopen dat de Spartanen er nog wat van gaan maken in de laatste 40 minuten. Gecombineerd is het 5-0 na 51 minuten spelen.

0: Het soapsterretje uit Australië met Can't Catch You Out of My Head, Kylie Minogue. Dan gaan we weer naar de Westmaat in Spakenburg voor de wedstrijd IJsselmeervogels tegen Sparta. We gaan naar Sander.
1: Ja, waar we momenteel in de 58e minuut zitten met Sparta Nijkerk in aanval aan de rechterzijde van het veld. Waar weer een hele zwakke voorzet die heel makkelijk verdedigd kan worden. En waar Victor van der Linden net een terechte gele kaart kreeg. Het was weliswaar eerst op de bal, maar het was met een gestrektbeen. En de vogels die komen er nu hard uit. Maar het is Bakkenis die het gat heel goed dichtloopt. Nee, het staat hier inmiddels dan 2 tegen 0 met bijna 60 minuten op de klok. En de Spartanen die spelen, ja, het was een verloren zaak. Na die 1-0 eigenlijk al. Nu helemaal een verloren zaak wordt hier gespeeld. En eigenlijk kans om deze wedstrijd te winnen, ja, dat zie ik eigenlijk ook nog niet helemaal. Waar weer een ja, hele zwakke, lange bal wordt gespeeld op Van Viel die makkelijk onderschept kan worden vanuit Bakkenes. Die, nou, ik heb hem echt wel beter zien voetballen dan vandaag. Het vindt het heel jammer om te moeten zeggen over deze vertrekkende speler van Sparta, die echt een sterkhouder is geweest in de afgelopen seizoenen. Maar ja, als dit soort jongens hun normale niveau niet halen, dan wordt het wel heel moeilijk tegen echt een geslepen ploeg als IJsselmeervogels die nu uitbreken. De bal gaan verlengen naar de rechterkant van het veld. Slim duwtje zeg, Pij van Dijk laat zich gemakkelijk wegzetten. Maar hij stelt het goed met de sliding en verovert de bal en kan er nu uitkomen. Bal naar Pieters aan de linkerzijde van het veld, die zoekt een opening. De plaats is kan naar Bakkenes in het centrum van het veld. Nu moet het snel gaan voor de Spartaan. De rechterkant wordt gezocht. Omer El Ghassouani met aardig wat ruimte voor zich. Kan de 1-op-1 gaan zoeken. De Spartaan omheen die moedigt Omer aan. Zoekt de man op? Nee, ja, gelijk die dubbele dekking erachter. Dat doen die IJsselmeervogels echt waanzinnig goed. Die spelen vanuit een hele goede, solide organisatie. En op het moment dat er een Spartaan echt dreigend te worden, ja, dan komt daar gewoon continu een tweede man bij op de vleugels. En daarmee wordt bijna iedere Spartaanse aanval wordt onschadelijk gemaakt. Maar Spart gaat weer verder. Bakkenes, komt net een teenlengte tekort om die bal mee te kunnen nemen. En je ziet het gewoon aan de spelers van Sparta. Het is een aanval waar echt de kans in zit. Die bal die wordt verspeeld. En je ziet gewoon 5, 6 man blijven staan. Het kopje gaat naar beneden. En de Spartanen die lijken zich er echt bij neer te gaan leggen. Dat vandaag ja, het er gewoon niet in zit. Er zit geen remontada in. Want het staat 2 tegen 0 met 60 minuten op de klok. En IJsselmeervogels met de touwtjes in handen op de Westmaat.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De regering van de Verenigde Staten gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. En afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: En zo zijn we aan het eind gekomen van het nieuws. En wordt het tijd om wij weer te gaan kijken bij Unicum tegen NEC. Jan Borgman, gaat NEC in ieder geval nog wat betekenen voor Nijkerk?
3: Nou, het is zo'n kleine 20 minuten sinds ik vorige keer bij jullie was. Ja, er is een hoop veranderd. NEC heeft nu eindelijk kruipt als ware uit zijn schuld. En laat zien dat het wel degelijk kan voetballen. De eerste helft was dus duidelijk de opdracht van hou de bal zo lang mogelijk weg bij het doel. En nu is het gewoon vol druk, risico's nemen. Doordat je risico neemt, geef je Unicum de kans om nu hun kruimdenspel te laten spelen. En dat gebeurt dan af en toe ook. De kansen voor Unicum zijn wel iets meer deze tweede helft. Alleen de grootheid van de kansen, die zijn toch echt bij NEC. En dat resulteerde in een minuut of 6-7 geleden een hele grote kans voor Koen van der Water. 1-1 met de keeper, maar Sofok, die staat duidelijk terecht op het doel. Want waar Gerben Hilvers de laatste wedstrijd heel belangrijk voor NEC was, was hij dit nu voor Unicum. Maar NEC is momenteel gewoon gevaarlijker. Moet alleen oppassen dat het de bal niet verliest. En op het moment dat het de bal verliest, ja, dan loopt het risico. Maar ik zie het op dit moment, zoals het nu het spel is, eerder 1-1 worden als 2-0. Maar dan moeten we NEC wel goed achterin alles dicht blijven houden. Nou, hierna nu een kleine 25 minuten gespeeld. En de stand hier is nu nog steeds 1-0 voor Unicum.
2: Dankjewel Jan. En dan bij de wedstrijd Lunteren tegen Varsseveld. Daar zei ik dus straks dat het 4-3 was. Dat bleek niet juist te zijn. Dat was 3-3. Die wedstrijd is inmiddels afgelopen. En dat betekent dat ze gaan verlengen. En ze zijn zojuist gestart aan de eerste verlenging. Dan de andere tussenstanden. DVS 33 tegen Rijnvogels. Daar is het op dit moment 2-1. Rijnvogels doet iets terug. IJsselmeervogels tegen Sparta Nijkerk 2-0. En Unicum tegen Nijkerk. Dat tegen NEC Nijkerk, moet ik het wel goed zeggen. Dat hoorde u zojuist. Daar is de 1-0 voor Unicum. En NEC doet werkelijk alles wat het kan om daar die 1-1 zometeen uit het vuur te slepen. Betekent dan, als dat daarmee zou aflopen, dat ook daar verlengd zou moeten worden. Maar zover is het nog niet. Wij gaan ondertussen lekker verder met goede muziek. Muziek uit de jaren 70. McFadden en Whitehead. Ain't no stopping.

0: pareltje van U2 en Beautiful Day. Laten we hopen dat het nog een beautiful day gaat worden voor NEC. Het enige wat daar nu voor nodig is, is even één doelpunt om op gelijke hoogte te komen, Jan.
1: Nou ja, wat er ook gebeurt, Arjan, het is een beautiful day. Want kijk naar buiten en het is prachtig. Alleen ja, voor NEC wordt het bijna een beautiful day. Nee, het is net nadat de bal de waterdrinkpauze was geweest, NEC direct in een hele grote kans. Eigenlijk twee kansen dat ze toch weer heel hard moesten optreden voor 1,5 poes van NEC. Ja, en dan loop je een risico en dat gebeurde twee minuten geleden een uitval van Unicum, waarbij Joey Quint op de lijn de bal, want Hilvers was inmiddels al gepasseerd, waarbij dus Quint de bal van de lijn afhaalt. Maar ja, dat is het risico wat NEC momenteel neemt. Maar NEC, laat ik zo zeggen, als maar iets van wat ze nu laten zien in de eerste helft al laten zien, ja, dan hadden ze ook niet achter hoeven te komen staan. Maar ja, dat was denk ik het idee van de trainer. Het heeft helaas in de laatste minuut van de eerste helft niet goed uitgepakt. En nu is de volle jagen op die gelijkmaker. Maar die kans is wel degelijk aanwezig, want NEC is gewoon op dit moment de betere ploeg van de twee. Maar ja, met 1-0 achterstand bereiken we er niks mee. Dus hier de stand nog steeds 1-0 voor Unicum.
0: Dankjewel, Jan. Dan gaan we kijken bij IJsselmeervogels tegen Sparta, waar Sparta tegen een hele ruime achterstand aankijkt. Inmiddels is wel bekend dat ADO de eerste ploeg is die geselecteerd is voor de tweede ronde van deze na-competitie, die gespeeld zal worden op 6 of 7 juni, doordat ADO vanmiddag Lisse versloeg. Dan gaan we naar Sander.
2: Ja, waar wordt gescoord door de Spartanen, maar er was ruim buitenspel. Dus het doelpunt van Jesse Buitenhuis, die iedereen om me heen hem echt gunt, daar gaat de streep doorheen. Nee, het was een goede aanval van de Spartanen. Over de rechterzijde van het veldtakje, het geeft de bal voor. Komt bij Van Viel, raakt hem verkeerd. Via de kluts uiteindelijk bij Buitenhuis, die er beter vanaf had kunnen blijven. Want Veenstra stond zeker geen buitenspel en die kon hem ook binnen schieten. Maar goed, helaas blijft 2-0. Nou, de wedstrijd die begint echt wel een beetje, ja, het beeld van vorige week helemaal opnieuw af te spelen. Het zijn de Spartanen die de bal een beetje krijgen van de vogels. De bal gaat rond. Oh, valt iemand bijna. Ja, Spartanen die proberen het spel op hun manier te maken. De vogels die leunen achterover en ze zijn gewoon echt levensgevaarlijk in omschakeling. Ik zat er net ook even over met de man met wie ik hier ben. Ja, de verdediging van Sparta die heeft in die omschakelingen ook gewoon echt geen idee waar de aanvallers van IJsselmeervogels lopen. Die mannen die starten, die zijn weg en die maken 1-2 lichaamsschijnbewegingen. En de Spartaanse verdediging heeft de bal en de man gewoon kwijt. En nu is Sparta de bal ook weer kwijt, want die wordt een vrije trap op een meter of 35-40 van de goal. Die wordt gewoon heel simpel over de achterlijn geschoten door de Spartanen. Ja, waar een, ik zou er eens een cliché in gooien. Het ventiel is eruit getrokken en het loopt gewoon een beetje leeg. De Spartanen die lijken op. De duels worden niet gewonnen. Nu ook die Ignacio kan die bal controleren, terugleggen en de vogels die komen eruit. En het spel gaat dan in één keer weer heel snel, waar ze met een overtal aan de linkerkant van de Spartaanse verdediging komen. Bal gaat naar de linksbuiten van de vogels. Als het buiten spel, nee. Gaat zijn man op zoek, achterlijn halen, voortrekken. Bal weggewerkt. Tweede bal gewonnen door Buitenhuis. Nou, bal met Christos. En daar werd een kleine overtreding op gemaakt. Daar zijn de vogels het niet mee eens. En die gooit de bal weer weg. En de scheidsrechter die staat met zijn handen in de lucht van waarom doe je dat nou? Nou beste scheidsrechter, dan moet je gewoon een gele kaart trekken. Want het is niet de eerste keer dat ze dat doen. Maar goed, Sparta heeft de bal. Een paar meter of 15, beter of 10 van de middenlijn in de as van het veld. Christos met een wippertje richting Pieter Veenstra. Kan het duel niet winnen en Buitenhuis komt net te laat. Een vuurpijl de lucht in waarvan veel druk moet gaan zetten op de linksback van de vogels. Dat doet hij goed. Zet de bal vast, maar het wordt een ingooi voor de vogels. En Van Viel die gaat nog even een klein duwtje uitdelen, maar gebeurt weinig. Nee, het is hier de 80ste minuut die gaat hierin. De tussenstand is nog steeds 2-0. En het seizoen dreigt als een nachtkaars uit te gaan voor de Spartanen. Hopelijk bij de blauw-gele wat meer geluk. En gaan niet de 1-1 nog inschieten. Ik hoop zo meteen nog een keertje bij je terug te komen voor de laatste minuten. Vanuit IJsselmeervogels tegen Sparta Nijkerk. 2-0, 81 minuten op de klok.
0: Dankjewel, Sander. Dan nog één tussenstand bij de wedstrijd Lunteren tegen Varsseveld. In de verlenging, daar is nu 4-3 voor Lunteren.

0: En wij onderbreken Man in Black voor een doelpunt bij Jan Borgman.
1: Ja, en het doek zou wel eens gevallen kunnen zijn voor NEC, maar dat zojuist is de door de aanvoerder van Unicum op een meter of 20 van het doel een magnifiek doelpunt gemaakt. 2-0. Gezien de tweede helft, wat ik al zeg, tegen de verhouding. Maar ja, het is een feit. Degene die dus scoren en nogmaals, het was een prachtig doelpunt. Dus je kijkt er in dat opzicht, ja, Hilger was totaal kansloos. Ja, 2-0 en dan heeft nog een minuutje of 6-7 om kijken om nog terug te komen in de wedstrijd. Maar dat wordt lastig natuurlijk. Dus 2-0 voor Unicum.
0: Dankjewel Jan. Ja, hopelijk komen we nog twee keer bij jou terug voor doelpunten voor NEC. Maar dat wachten we af. Dan gaan wij weer terug naar een stukje muziek. Man in Black.

0: En dat was geen idee. Where's my husband van Raaien. We gaan naar Jan Borgman bij de wedstrijd Unicum tegen NEC. Slotfase, denk ik.
1: Ja, we zitten inderdaad in de slotfase. En ja, eigenlijk doen ze de hele tweede helft. En dat is al vol druk op. Maar op een of andere manier krijgen ze niet de mogelijkheid om de kansen die ze krijgen. Die komen er wel degelijk. Te verzilveren. Koen van der Water weer. Karaman is erin gekomen. Afstandsschot. Kopbal van Vanesse. Het mag allemaal niet baten. En dan zie je dus een uitval van Unicum. En dan wel een weergeloos doelpunt. Maar ja, ook niks voor, want je staat gewoon 2-0 achter. De precieze tijd weten we natuurlijk niet met al die rusten en pauzes en noem het maar op. Oh, wacht even, er rijdt hier bijna iemand een auto aan gehoord. Gaat net al goed. Het is jammer. De handdoek in de ring gooien wil ik nog niet zeggen, maar ik denk niet dat NEC het gaat redden. Ja, er was nog een momentje eerst voor Unicum met een strafschop. Ja, claimen natuurlijk niet. Ja, en het gevolg is, daar waar aan de overkant daadwerkelijk een strafschop moest gegeven worden, werd hem ook niet gegeven. Ja, die pech heb je dan. De scheidsrechter is wel erg Unicum, fluitie. Moet ik heel eerlijk zeggen, dus voor de thuisclub. Maar ja, je hebt er niks over te zeggen. Je hebt ermee te maken. De KNVB doet natuurlijk zijn best. We zijn blij dat je in ieder geval onafhankelijke grensrechters in hebt. Dus daar onnodig ballen die buitenspel gegeven worden, die heb je niet zo snel. Maar ja, het is gewoon heel vervelend. NEC staat 2-0 achter. Het lukt gewoon niet. En ik vrees met grote vrezen dat het cadeautje voor NEC hier in Lelystad sluit. Maar zolang de bal nog rolt, kan er nog alles gebeuren. Alleen ik geef langzaamaan voor mijn gevoel dat het helaas niet meer gaat worden.
0: Dankjewel, Jan.
1: Terugkom en misschien ook niet.
0: Ja, dankjewel, Jan. Ja, ik wou zeggen, wat ook misgaat is bij DVS 33 in Ermelo. Dat ze op een riante 2-0 voorsprong stonden. Nadat ze van de week met 1-0 verloren van Rijnvogels, staat Rijnvogels nu op 2-2. Dus dat betekent dat Rijnvogels dan waarschijnlijk weer doorgaat. We gaan ook meteen weer naar de Westmaat, waar IJsselmeervogels voetbal tegen Sparta. En ook daar is inmiddels iets gebeurd, Sander.
2: Ja, hier wordt twee keer achter elkaar gejuicht. Eén keer omdat Pieter Veenstra een bal hard op de borst kreeg geschoten vanuit de clutchsituatie. En daarna onberispelijk binnenschoten. De eer is gered. Ja, en dat Pieter Veenstra maakt, dat is dan weer geen verrassing voor de Spartanen. En daarna kwam er toch weer wat gejuich omhoog uit het Sparta-vak. Want ook hier worden de tussenstanden worden gevolgd. En de vogels die zitten ook heel groot op een scherm hier. En dan zagen we ook dat Rijnvogels 2-2 heeft gemaakt. Ja, en de rivaliteit met DVS. Die blijft hier natuurlijk altijd wel. Dus nee, de Spartanen hier om mij heen, die konden nog even twee keer juichen. En Sparta die heeft de heer gered. Goed doelpunt van Veenstra, die daarmee zeg ik uit mijn hoofd zijn 35e van het seizoen maakt. En dat is gewoon heel knap. Nee, Sparta aan de bal. Nog 2 minuten te spelen, want dat is extra tijd die echt net omgeroepen wordt. En Von Viel op de rand van de 16 kan de bal aannemen, maar verspeelt hem. Bakkenes die hem oppakt. En die gaat zoeken naar een opening. Bakkenes met een leepwipje. Maar die bal die is niet te halen door de Jong. Die net is ingevallen. Want zowel de Rooie als Sparta hebben een hoop wissels toegepast. 5 stuks in totaal. Dus dat is die met elkaar. Zo, Bakkenes. Die solliciteert nog even naar kaart. Maar niet mis. Er is geen buitenspel. Von Viel, kan die daar wat mee? Nee, ai, ai, ai. Dat is jammer, want er stond even de rechtsback van IJsselmeervogels te slapen. En die hief buitenspel met 1,5 meter op. En die bal die viel een beetje gelukkig tussen. Von Viel. En de centrale man van de vogels in, maar Van Viel werd vakkundig afgehouden. En dan zijn de vogels gelijk aan de andere kant van het veld. Die dachtlijn halen aan de rechterzijde. Voorzet wordt geblokt. Ik kan het niet helemaal goed zien. Nee, het is een doeltrap voor Sparta. Die nog één keer in de aanval kan gaan trekken. Want het is de 91ste minuut. En is voetballer tot minuut 92 heeft de scheidsrechter aangegeven. En de bal gaat naar de linkerzijde van het veld, naar Christophe Ibrahim. Die zoekt naar een opening. Zoekt zijn man nu op, 1-1. Gaat die bal weer indraaien. Bal komt bij de Jong. De Jong kan hem controleren. Ja, dat doet hij goed. Bal terug naar Bakkenes. Op 1,20 meter. Zoekt de opening aan de rechterzijde. Nee. Dat is een hele zwakke bal weer. En dit is echt een beetje de samenvatting van Sparta Nijkerk vandaag en afgelopen woensdag. Het ziet er af en toe leuk en verzorgd uit. Totdat ze echt rond de 16 komen. Want dan kunnen de Spartanen gewoon geen fout maken. En het scheidsrechter fluit weer af. Het seizoen, dat zit erop. een paar leuke hoogtepunten, een periodetitel die binnen is gehaald, de tweede. Daarna een hele slechte reeks voor de Spartanen. Het leek de goede kant op te gaan. Het vuurwerk gaat af voor de Huizenmeervallers. Die totaal winnen met 5-1 van Sparta. En daarmee zit het erop, ook voor mij dit seizoen. Ik geef iedereen een hele goede zomer wensen vanaf een lawaaierige Westmaat. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal weer mag verblijden met Verslag in het volgende seizoen.
0: Dankjewel Sander voor het verslag op deze laatste dag. Dan voor de waarschijnlijk de Nijkerkse clubs. Bij NEC rolt de bal nog wel, maar daar lijkt de kans heel klein dat er nog 2 ingetrapt gaan worden. En dan gaan we even kijken hoe het er voorlopig uitziet. Want ook Lunteren tegen Varsseveld, dat zou de tegenstander zijn van de winnaar Unicum tegen NEC Nijkerk, staat op een 4-3 en ze zitten daar inmiddels in de tweede verlenging. Dus waarschijnlijk ziet het eruit dat Lunteren doorgaat tegen Unicum dan. Die de winnaar gaat worden van de wedstrijd Unicum tegen NEC. En hoe het eruit ziet bij de tweede divisie is dat ADO 20 zich al geselecteerd heeft. Die wedstrijd was begonnen om 2:30. Die hebben ze vanmiddag gewonnen van Lisse. En de tegenstander daar gaat worden IJsselmeervogels. En zoals het er nu uitziet, doordat Rijnvogels alsnog knap gelijk maakt, ook tegen DVS 33 en in één keer het beter van het spel heeft, gaat ook waarschijnlijk daar de wedstrijd worden Rijnvogels tegen Excelsior Maassluis. Wij blijven nog even zitten totdat het echt 5:00 is. Want er is nog natuurlijk een 0,000 hele kleine kans dat de NEC nog 2 keer scoort en er een verlenging uithaalt. Maar dat verwachten we eigenlijk niet. Mochten wij niet meer bij u terugkomen, dan wensen wij u een hele fijne zonnige zaterdagmiddag nog. En een hele mooie zondag. En dan is er binnenkort weer een nieuwe aflevering van Sportmatinee. Als alles weer gaat rollen. En tot die tijd maken we ook gebruik van een kleine zomerstop om ook even lekker bij te komen. En dan komen wij weer lekker bij u terug, als we allemaal weer uitgerust zijn. En wie weet, als de NEC nog 2 keer scoort, dan hoort u ons zometeen nog.
3: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. De Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
4: Ze zeggen wel eens, het is warmer dan ik hebben kan. Nou, dit is zo'n dag. Luisteraars, welkom. Goedemiddag tot 7 uur. Bob van Zweden op AE Radio.
5: De stem van jouw regio.
6: AE Radio.
4: Bob van Zweden. En we trappen af met een nummer uit 1982. A Town Called Malice. Goedemiddag, dit is The Jam.

luisteraars, welkom voor Nijkerk, Barneveld, Harderwijk en de Midden-Nederland omgeving, zeg maar, op DHB te beluisteren in de autoradio in topkwaliteit. En via 106.8 FM in de Vrije Ether in de regio van Nijkerk en 93.5.

en David Guetta. Instagram hoorde je. Socials, ja, leuk hè. We hadden ook nog Jerusalemma, Meester KG en Nosembo Zico Day. En dit is 1995, de Canals.

jaar 1995 alweer. Een tijd geleden, luisteraars, A1 Radio, de stem van je regio. Het is momenteel 26 graden hier in de regio van Nijkerk, Barneveld, Harderwijk en Noordwest Veluwe. Het is warm, het zonnetje schijnt en de barbecues gaan weer aan. Je hoorde de Kanels dus. Dit is uit 2000, Maya en Case of the X.

0: jaar geleden alweer. En je hoorde Maya op Aan Radio. Goedenavond, het weer voor morgen in de regio Nijkerk. Laat een mix zien van zon en wolken. De dag begint vriendelijk met droge periode en geregeld zonneschijn. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur snel op. Morgenmiddag wordt het aangenaam warm met maximaal rond de 24 tot 25 graden. Daarbij ontstaan wel stapelwolken en is er kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. De meeste tijd blijft echter droog en is er voldoende ruimte voor zon. Luisteraars, terug in de tijd met Lena. Nonen en zich in Love Ballons.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Ja, van het jaar 2000. Voor de nieuwsberichten in het kort hoorde je ook nog Cloud en Amour. En dit is Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

tegenwoordig op het Eurovisie Songfestival in 1976 met het lied dat we gaan draaien. Ze eindigde op de tweede plaats en was destijds een van de beste Franse resultaten ooit. Een belangrijk deel van haar carrière is verbonden met Daniel Balavoine. Ja, hij schreef een... Hij produceerde veel van haar nummers, waaronder de B-kant van het Eurovisie Songfestival Petit Jean. Nou, wij gaan draaien het plaatje waarmee ze tweede werd in het Eurovisie Songfestival 1976. Ben je er klaar voor? Hier is Catharina Farie en Eutetois.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

België, Where My Head Used To Be. Die hoorde je na het nummer uit 1976, nummer 2 op het Songfestival van dat jaar, Catharina Ferrien uit de Troyes. We hebben voor je klaarstaan Your Love van die Outfield. Het is 17:15 in het eerste uur met Van Zweden. Ik ben er tot 19:00. Dit is uit het jaar 2000, het millenniumjaar. Jessica Simpson, I Think I'm In Love With You. Je hoort ze hier aan je radio, de stem van jouw regio.

uit de jaren 80 daarvoor. Jessica Simpson van 26 jaar geleden. I think I'm in love with you. Het is zaterdag, het is vandaag 30 mei 2026 alweer. En we gaan zo richting juni. En zo zitten we langzaam in de zomer, terwijl het weer al zo aanvoelt. We gaan terug naar 1977, de Detroit Spinners. Dit is The Rubber Band Man. Hey.

Rubber Band Man. Later nog twee successen met onder andere Cupid, I've Loved You For A Long, Long Time and Working My Way Back To You. We gaan terug in de tijd naar 1978. Een jaartje jonger dan het nummer van de Detroit Spinners. Dit is Last Dance, de extended version van Donna Summer, the Queen of Disco. Tot straks na 6:00.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen.

0: belt door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hanta-virus. Bij de uitbraak overleden drie opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over twee weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
2: AE Radio. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop van Zweden. AE Radio. De stem van jouw regio.

de dames Mai Tai. Drie dames uit Suriname, woonachtig dus in Den Haag. Je hoorde History, misschien wel de grootste hit van Zee-Nederland. Een floorfiller uit de jaren 80. Dan gaan we terug naar Frankrijk.

hoorde Dave. Was een Nederlander woonachtig in Frankrijk. En dan gaan we toe naar de volgende plaat op Iron Radio. Steel Like Dan is een Amerikaanse rockband die eigenlijk vooral draait om het duo Donald Fagen, de zang en de keyboards, en Walter Beck, gitarist en bas. Steel Like Dan, bekend om een eigen stijl, mix van rock, jazz, funk en blues. Extreem strakke studioproducties. Dit is Reeling in the Years. Een plaatje van lang geleden, de jaren 70. Begonnen als normale band, maar stopte rond 1974 met live optredens. Daarna werkte ze vooral als studioprojecten en topmuzikanten, sessiemuzikanten zeg maar.

hoorde je naast Eli Dan uit de jaren 70 en Reeling in the Years. Je hoort ze hier op AI Radio. De zomer zit eraan te komen, kan ik je zeggen. We gaan terug naar 1991, Nederlandstalig met André Hazes. Dit is zomer, zomer, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En daarna kun je gaan luisteren naar Martin Garrix samen met Jax en Told You So. En dat is een plaatje van 2 jaar geleden alweer.

Garrix en Jax Told You So. Van 2 jaar geleden daarvoor hadden we zomerse klanken. Zomer heette dat dan ook. En ik hoorde André Hazes. En nu is het tijd voor de Duitse zangeressen Silver Convention. That's right.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.
0: Bob van Zweden!

vol warmte. Teenage Dream 2010, hoorde Katy Perry. En voor het nieuws in het kort, het regionieuws, hadden we nog uit Duitsland die drie dames Silver Convention. En die hoorde Get Up and Boogie, That's Right. 1976 bestormde zij de hitparades in de periode van Penny McLean en Dolly Silverspoon. Ja, je weet wel, de bump kwam in de jaren 70. Dit is Liza Liza, de Cool Jam, Head to Toe.

Introducing the Headlines, zo heette het album wat dit op stond. Sign Your Name. Je hoorde Trans Trend Derby op de stem van je regio. 106.8 FM in de Vrije Eter. In de regio van Nijkerk. 93.5 in de regio van Barneveld. En verder te beluisteren in Harderwijk. In Noordwest-Veluwe en in Midden-Nederland op DAB+. En dit is Rob de Nijs. Het is zomer 1977. Het leek

0: jaren 90, Labouche, zomerse klanken op aan je radio. Daarvoor, het werd zomer, het was pas eind mei 1977, Rob de Nijs. En dit, ja, dit zijn drie heren. En zij hebben er zin in.
1: Rocky, what's

Get Spanish, zomerse klank van Nederlandse bodem. Ja, de jeugd van tegenwoordig. Ja, zo gaat het tegenwoordig. Ja, toen was het jeugd niet meer, hè. We hebben Armin van Buren voor je met Just Can Be. Daarna nog David Guetta samen met Teddy Swims en Tony and I. En Gone, Gone, Gone, dit is Sunny Days. Straks na 7 uur, 2 uur lang Countryland met Timo van Ark. We hebben ook nog DJ Tony en Studio G. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Fijn weekend.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te

0: melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy there, country music lovers. Now it's time for Countryland. It's the best station for country and bluegrass music with my buddies Teeman and Yost. So settle up, guys. It's going to be a long ride.

Ja, dag luisteraars, heet u weer welkom bij een nieuwe uitzending van Countryland. Vandaag hier op A1 Media Groep. En ja, een opening met een andere stem dan u gewend bent. Maar dat komt omdat Tieme er nog even niet is. Die komt zo, die is onderweg. En dus we openen vandaag. Ik ben Jos. We zijn nu met z'n drieën, hè? Ja, we zijn met z'n drieën op het moment. Aan de techniek zit Johan, zoals altijd. Johan, ook welkom. En Valerie, die zat net naast me, maar die is ineens gevlogen. En die zorgt natuurlijk weer voor de social media. Die verzorgt ons van wat koffie, maar vooral ook fris water met deze warmte. Dat is ook echt welkom. Nou, we zijn begonnen met Cal Smith vandaag. En Cal Smith, dat is... Oh, er hangt nu iemand om mijn nek. Oh, daar is Valerie weer. Cal Smith, dat is de artiestennaam van Calvin Grant Schoffner. En die leefde van 1932 tot 2013. Het was een bekende Amerikaanse countryzanger en gitarist. En hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70... nadat hij in de band van de countrylegende Ernest Tubb heeft gespeeld. Nou, dan heb je het wel redelijk gemaakt, toch? Dan heb je het wel gemaakt. Oké. Nou, hey, dan gaan we gelijk verder. En dan gaan we verder met een husband and wife, een man en vrouw duo. We kennen Kristin Scott Benson al jarenlang.

als de ja, meerdere maals veelvuldig award-winning banjo-speelster van The Grascals. Haar man, Wayne Benson, die speelt ook al jaren in andere bands. En ze hebben nog nooit samen gespeeld. En ze hebben nu besloten om dan toch maar eens met z'n tweeën een album op te nemen als duet. En dat album, dat is uitgekomen begin dit jaar. Dat album, dat heet, moet ik het goed zeggen, Double Dose, een dubbele dosis. Nou, dat slaat dan denk ik een beetje op het feit dat zij met z'n tweeën staan. En als echtpaar met z'n tweeën schitterende muziek gaan maken. En daarvan gaan we luisteren naar het volgende nummer, Lay 'em Down. MUZIEK

Wayne Benson op de mandoline en zijn vrouw Kristen Scott Benson uiteraard op die schitterende banjo, die ze ook al jarenlang prachtig bespeelt. Met Lay 'Em Down. Ja, nieuw album, dat is uitgebracht een paar maanden geleden, begin 2026. Oké, we gaan weer terug in de tijd iets meer, denk ik, met Fair & Young. En dan gaan we weer naar country muziek. Wat moeten we nog over Fair & Young vertellen? Daar hebben we volgens mij best al vaak muziek van gedraaid. Dus we gaan maar gewoon lekker luisteren naar Hello Walls.

Ja, zoals je in het interview mij hoorde zeggen, voor mij is dit op dit moment de song van het jaar, wat in ieder geval bluegrass betreft, Carolina Detour, met No Wrong Turn. En dan voor een groep tieners, ja, één van de bandleden. Het zijn twee broers, waarvan er dan één inderdaad. Zij zijn 21, ik zie op de website inmiddels 22 staan, maar de anderen zijn allemaal tussen de 14 en 16 jaar oud. En als je dan die instrumentatie vooral hoort, het is schitterend. Ik ben er helemaal weg van, absoluut. Nou, van zoiets moois gaan we naar een ander bericht wat ik ook vorige week te horen kreeg. En wat helaas dan weer de verdrietige kant van het leven is. De band Crandall Creek, daar heb ik al vaker in Countryland wat van gedraaid. Ook zo'n band waar ik echt een behoorlijke fan van ben geworden in de laatste 5 tot 8 jaar zo'n beetje. De bandleider Jerry Andrews schrijft veel songs. Heeft de band zeg maar vanaf de start geleid tot wat het nu is, met een aantal bandwisselingen daarbij. Hij was echt ziek geworden, was daarvoor al een aantal keren behandeld, een vorm van kanker. En helaas kwam vorige week het bericht dat hij vorige week donderdag op 70-jarige leeftijd is overleden. En dan denk ik, dan moeten we toch ook deze week in Countryland maar weer een nummertje van Crandall Creek draaien. Ze hebben meerdere zangeressen door de tijd gehad. Ze hebben nou net afgelopen jaar weer een nieuwe zangeres aan de band toegevoegd, omdat de vorige een eigen carrière wilde gaan nastreven. Maar we gaan dan toch luisteren naar die vorige zangeres. Crandall Creek met Johnny Miller's Farm.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Ja, we kennen Bronwyn Keith Hines van Della May, de bassiste, de basspeelster. Ik vond het altijd leuk als ze dan aan het spelen waren, die meiden. En dan stonden ze met z'n vieren naast elkaar. En dan Bronwyn Keith Hines met die grote contrabas daarachter. En degene die dan de solo had, daar ging ze dan altijd met die bas naartoe. Dus ze was continu die bas op dat toneel van links naar rechts heen en weer aan het slepen. En dat toonde zo die passie en dat je echt in die nummers zit. Dat was zo mooi om te zien. Nou, ze was op een gegeven moment bij Della May weg. En toen dook ze op bij Molly Tuttle en Golden Highway. Ook zo'n fantastische formatie. En die hield, zoals we inmiddels weten, ook vorig jaar op te bestaan. Toen Molly Tuttle besloot om een nieuwe band te beginnen. En Bronwyn Keith Hines doet ook solo werk. En daarvan hoorden we nu Don't Tell Me Your Troubles. En dan zegt ze, ik heb al genoeg problemen van mezelf. Ja, dat is denk ik wel wat iets bij veel mensen bekend voorkomt. Oké, nou, dan gaan we eventjes naar een opname die we hebben gemaakt. En dan graaf ik in mijn geheugen. Is het alweer 2 weken geleden? Denk het wel, zo'n beetje. Toen hebben wij hier een Amerikaanse gast te gast gehad. En hij werd bijgestaan door een andere Amerikaanse gast. Maar die kennen we al langer. Die was op 4-jarige leeftijd al naar Nederland verhuisd. Dat was Keenan Shuck op de pedal steel. Maar de hoofdgast die wij hier in huis hadden was Daniel Young. En dat is een zanger, singer-songwriter, moeten we zeggen, uit Amerika. En die was op tournee. Hij was kort na de opname bij ons weer terug naar Amerika gegaan. Hij heeft zo'n week of twee door met name Nederland getoerd. En hij heeft ons met een bezoekje vereerd. En daar is wat prachtig materiaal uitgekomen. In het tweede uur krijgen we ook nog een aantal nummers te horen. Maar we gaan nu achtereenvolgens luisteren naar Wade in the River, Another Golden Hour en Baby, Baby Blue. Daniel Young en Keenan Shuck.
1: I like that. All right, this one's called Wade in the River. This is off the record Leave It Out to Dry. A song about It's a song about sticking by your friends and making sure they're okay. Here it is.

0: Nou, dat was de eerste portie van Daniel Young. Echt een fantastische singer-songwriter die we in de studio hebben gehad. Met uiteraard de briljante ondersteuning van begeleiding, kan ik misschien meer zeggen. Hè? Van Keenan Shuck op de pedal steel. Zoals gezegd, in het tweede uur nog eens drie nummers van die opname. En in de toekomst nog meer, want we hebben meer opnamen gemaakt. Dus er staat nog wat in het verschiet. Voordat we verder gaan met de muziek, wil ik eerst een zeer bijzonder, hartelijk, warm welkom heten aan onze grote baas, onze oprichter, onze organisator, onze planner en onze hoofdpresentator, Tiemen van Ark. Welkom, Tiemen.
1: Mijn hoofdpresentatie was vanavond nog niet, dus ik ga nou pas beginnen.
0: Soms
1: gebeurt het wel eens een keer dat je wat vergeet.
0: Ja, maar blij dat je weer heel huids gearriveerd bent.
1: Ja.
0: En dat je van de rest samen met ons kan genieten.
1: Maar ik heb in de auto heel erg genoten.
0: Ik wil wel zeggen, ik heb begrepen dat je in de auto al aan het genieten was.
1: Oh, zo mooi is dat live, hè? Ja, net of het echt is.
0: Ja, en
1: oh, dat was het ook.
0: Het was hier in deze ruimte. Het was echt.
1: Ja.
0: Het was echt, ja. Dus, hey, Tiemen.
1: Ja.
0: Ben je zover?
1: Ik zie dat ik gelijk aan de gang kan.
0: Ja, als je zover bent, mag je iets zeggen over de Flying Burrito Brothers.
1: Nou, ik heb ze uitgekozen omdat ik dat wel leuke muziek vond. En ik hoorde het van Harro over regelmatig.
0: Je hebt er al over, ja.
1: Ja, ik denk, ik heb ook wat muziek van hun. Waarom zou ik dat niet draaien?
0: Ja, anders blijft het maar in die kast van je staan, hè?
1: Ja, en er staat
0: om maar eventjes, meteen met Harro te spreken.
1: Wat is toch een nadeel als je zoveel collega's hebt, hè? Maar wel leuk.
0: Ja,
1: wel leuk.
0: Okay.
1: Ik denk, wat ik al zei, we gaan dus die Flying Burrito Brothers draaien. En ze hebben een jukebox, Saturday Night.
0: Klopt, het is zaterdag. En het is vanavond ook.
1: En dan gaan we

0: Dat waren dus de Flying Baboon Benito Brothers. Ja, dan kreeg ik een klap even. Maar nee, maakt niet uit.
1: Ik dacht dan, het vliegt er toch voorbij.
0: Ja, maar dat waren hun.
1: Oké. Okay.
0: En we gaan naar een oude. Ja, niet naar mij. Een oud nummer.
1: Ik kan zeggen, ik ben blij dat je er bent.
0: Want we gaan weer even naar vinyl, geloof ik.
1: Ja, we gaan naar vinyl, ja. En ik probeer even heel snel te rekenen. Ik vroeg aan Johan, hoeveel tijd heb ik nog? Maar ik geloof dat ik nog wel even heb. Je moet goed kijken. Ja, want dan... Oké, nee. Ik ga terug naar de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde in Amsterdam-Noord.
0: Aha.
1: Daar komt natuurlijk veel van onze muziek en geschiedenis vandaan. Hè, van onze vader ook en alles. Van zijn platenkast. In Amsterdam-Noord heb je een groot winkelcentrum met Buikslotermeerplein. En daar hadden ze altijd een markt. Zullen ze misschien nog hebben, maar ik kom daar natuurlijk niet zo vaak meer, omdat ik niet meer woon. En ik was een keer, ik kan me heel goed herinneren, op het Buikslotermeerplein. Ik liep over die markt, want je moest dan van de parkeerplaats door de markt heen om naar het winkelcentrum te komen. En daar stond op de markt een marktstal met LP's. Stond van alles door elkaar.
0: Kijk.
1: En in een van die bakken stak net de bovenkant van een geel gekleurde LP met het hoofd en de cowboyhoed en daarboven de naam Hank Williams. En er stond een prijsje bij van 5 gulden.
0: Dat was een gulden tijdje.
1: Er was nog een dubbel LP ook en er staan 40 nummers op. Dus je snapt waarom die nu hier op tafel staat.
0: Ja, zeker. He?
1: Dus die heb ik echt mee moeten nemen.
0: Maar daar doen we elke keer eentje van, toch? Of niet?
1: Ja, zeker. Logisch. Ja. Dus Hank Williams heeft natuurlijk ontzettend veel nummers eigenlijk gemaakt in de eigenlijk korte carrière die hij heeft gehad. Hij is natuurlijk veel te jong overleden.
0: Ja.
1: En van die mooie carrière gaan we luisteren naar het al onbekende Cold Heart.

0: Nou, er is nu geen last van koud.
1: Nee.
2: Dat valt reuze mee.
0: Ja.
2: Dat valt reuze mee. Ja. Ik moet zeggen dat het behoorlijk warm weer is.
0: Nou, zeker.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Maar er zijn mensen die dat lekker vinden.
0: Ja, ik ook niet, hoor.
2: Ik snap die mensen niet.
0: Nee.
2: ik hou er niet zo van die warmte.
0: Nee, snap ik.
2: Nee, dus.
0: Je kunt aan mijn stem ook wel horen, denk ik.
2: Ik vind 18 graden mooi genoeg.
0: Ja.
2: We hebben nog een tweede uur.
0: 9 's morgens, 9 's middags.
2: Ja, en dan misschien 's avonds nog een beetje. Hey, we hebben nog een tweede uur nog een interview. Had ik al gezegd.
0: Oh, kijk.
2: Dan gaan we naar Daniel Young luisteren.
0: Ah.
2: En nog naar zijn muziek.
0: Ja.
2: En we hebben nog veel meer moois.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
4: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kilis Daroglu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land, naar eigen zeggen, een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenking.

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl country, bluegrass.
1: Americana.
0: Ja, die ook tegenwoordig, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik heb dat iemand in laten spreken.
2: Ja.
0: Ik weet niet wie, maar...
2: Nee, maar het klinkt goed.
0: De Early Bird String Band.
2: Ja,
0: inderdaad. Uit de tijd dat ze met Ewop bij ons waren. Johan zegt al 3 of 4 keer zijn ze geweest.
2: Oké.
0: Ik heb begrepen dat jij ze gemist hebt.
2: Nou, ik kan me de naam niet herinneren. Dus dan moeten die 3 of 4 keer moeten allemaal grofweg zo tussen 1997 en 2011 zo'n beetje zijn geweest.
0: Zou kunnen.
2: Dus,
0: maar deze band is bijvoorbeeld ook meegeweest naar de muziekschool in Barneveld.
2: Ah.
0: En daar hebben we dus een speciale avond georganiseerd, Ronald en ik samen.
2: Ja.
0: En het mooie was dat de ouders mochten ook komen kijken bij de kinderen.
2: Ja.
0: En toen hebben we gezegd van, geef even een kleine workshop. Laat even kijken hoe dat met die instrumenten gaat. Dus de band heeft eerst wat nummertjes laten zien. De dobro, viool, hoe dat allemaal werkte, de mandoline. Want ze hadden alle instrumenten hadden ze bij zich. En dus die jongen, die kinderen, die zaten daarmee. En eentje begon een beetje te huilen. Toen kwam die violist, de mandoline speler kwam erbij. Hij zegt, ik snap dat niet. Ik kan het echt niet, zegt hij tegen die jongen van de band.
2: Ja.
0: Die jongen van de band, die pakte zijn vinger en die schoof hem even een stukje naar voren. Hij zegt, probeer het nou nog eens. Maar dat deed hij dan in het Engels wel.
2: Ja.
0: Probeer het nou nog eens. En toen kreeg hij het wel. Nou, dat kindje, dat zat te bibberen en te snotteren.
2: Ja.
0: Want ik heb het voor elkaar gekregen.
2: Die leefde helemaal op.
0: Die leefde helemaal op. Dus ja, dat was mijn herinnering. En ik denk voor Ronald ook.
2: Ja.
0: Voor die avond.
2: Dat is toch zeker mooi. En we hebben het er vaker over gehad. Hè? Ook sinds de tijd dat ik bij de Ewop betrokken ben geweest. Zeg maar, hè? Nogmaals sinds 2011, 2012 zo'n beetje. Maar helaas, sindsdien is er eigenlijk nooit meer die band met die muziekschool geweest.
0: Nee, ik ben weggegaan bij het theater.
2: Ja.
0: En ik had geen contact.

0: verder meer met de muziekschool.
1: Nee, dat is toch jammer
0: ook,
1: dat niet...
0: met haar manier, wat we nog wel één keer hebben gedaan... is dus een nummer van, wat was het ook alweer... Blue Moon of Kentucky.
1: Oh ja, en dat verhaal ken ik. Ja.
0: Die hebben toen met twee bandjes laten spelen. Dus de band van de muziekschool en de harmonie.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ja, ja, ja. Dat verhaal
0: leuke
1: ken
0: tijden.
1: Ik. Ja, ja. Ja. Ja, dat is hartstikke mooi om met kinderen dat te doen. En belangrijk.
0: Hey, week te komen, zei de Early Bird String Band tegen ons. Maar wij gaan nog niet.
1: Nee, weet ik al. Heb je al gezegd dat ze uit Noorwegen komen?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd.
1: Zeg het eventjes.
0: Oh, dus kom uit Noorwegen.
1: Oké, okay. Oh, wist ik niet.
0: Oh, leuk hè?
1: Ja.
0: Ja, fijn.
1: Oké. Okay.
0: Nee, maar kom er wel uit.
1: Nee, dan weten de mensen thuis dat nu ook.
0: Hé, hey, we gaan... gisteren waren wij even in Lunteren... en toen hoorden we dit nummer gespeeld worden. Door ons is die van Alan Jackson. En Chattahoochee, geloof ik dat het heette.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan partijleider Özgür Özel. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Ja, ja.
3: Hey Jos, even een vraagje.
2: Je zeg het eens.
3: Ik zit nou wel te kijken, maar ja. Volgens mij kon ik niet op tijd instappen.
2: Nee.
3: Met jouw trein.
2: Nee.
3: Dus ik heb hem gemist.
2: Ach. Nou, dan moet je de volgende nemen, denk ik.
3: Ja, dan moet ik de volgende nemen, ja. Maar dan weet ik niet waar ik uitkom.
2: Ja, nou ja, die gaat de andere kant op.
3: Ach, nee toch.
2: Ja. Ja, maar ik snap wat je bedoelt, hoor.
3: Ja.
2: Ja, toch wel. Hey, we gaan luisteren naar een nummer van Josh Grisby en County Line. En dat is een band uit Virginia. Wordt wel gezien als een van de momenteel snel opkomende nieuwe bands, zeg maar. En hebben ook al lokale awards en zo gewonnen. En bestaat uit 6 leden. Nou ja, de band is uiteraard genoemd naar George Grisby zelf. Dus dat is de bandleider. Dan hebben we Bob Burrows, Crystal Grigsby. En Brian Vance, Daniel Madison en Josh Vance. Dus we zien 2 keer dezelfde achternaam. Dus er zullen ongetwijfeld wel wat familiebanden in zitten. Zover heb ik nog niet gepuzzeld of dat hoe dat precies zit. Maar we hebben helaas de trein gemist. Dus we gaan gewoon langs de kant zitten. Op het perron gaan we zitten wachten op de volgende. Want we zien hem in de verte vertrekken. The trains I missed.

0: is gek dat we allebei gemist hebben.
1: Ja, maar ja, goed, dan zijn we lekker bij elkaar teamen.
0: Ja, dat
1: stel je
0: is
1: voor
0: ja.
1: Dat een van ons wel in die trein zat en de ander bleef achter.
0: Ja, nee, ja, zo, dan, wat. Dan gaan we weer wat missen. En dat is ja. Natuurlijk het optreden van Daniel Jong.
1: En dat was hartstikke mooi.
0: Ja.
1: We hebben al een stukje gehoord.
0: Zeker.
1: En we gaan nog meer horen.
0: Zo even, ik hoorde het eerst uur wel, de titels even...
1: De titels? Zal ik dat ja. Eventjes... Oké, de drie nummers die we nog gaan beluisteren... dat zijn achtereenvolgens Desert Air... en dan Leave It Out To Dry... en als afsluiter Help Us Get Along. En dan zeggen we altijd, the mic is yours! Yeah.
2: Oké. This one's called Desert Air. This one's about where I grew up. I grew up in Salt Lake City. This one's about the town I grew up in.

0: Ze hebben er zelf schik om. Het is toch prachtig als je zulke mensen hoort genieten. Je hoort ze gewoon genieten.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Ja. Maar die hele middag, we hebben er een hele middag van gemaakt. Ja. We hebben opnames gemaakt en we hebben gelachen. Het was mooi. Het was serieus.
0: Ja.
1: En ze hebben elkaar voor het eerst die middag ontmoet.
0: Ja.
1: En dan zie je hoe internationale taal muziek is. Dat ze dan bij zo'n eerste ontmoeting het gewoon met z'n tweeën zo kunnen neerzetten. Zo prachtig.
0: Ja, ik vraag me af of ze van tevoren al iets doorgestuurd hebben naar elkaar.
1: Ja, ze hebben wel wat contact gehad, volgens mij, wat ik begrepen heb, inderdaad. Ik zie Johan ook al heel driftig ja knikken. Maar dan nog, bijzonder.
0: Ja, nou ja? Dan gaan we naar de laatste van deze uitzending. Ja. First Go Around.
1: Ja, ik heb, zoals zei, ik heb twee gospelnummers echt meegenomen. En dit is er ook eentje. Dit is inderdaad de band First Go Around, zoals jij dat noemde. Op een website staat, weliswaar in het Engels, maar ik zal het letterlijk vertalen. Daar staat 4 vrienden, 23 snaren, 1 boodschap. Nou, dan heb je het over de gospelmuziek. Ja. Laten we maar gewoon gauw gaan luisteren. First Go Round met Dry Bones Baptist Church.

0: Ja, wat er op die website staat, dat is toch een mooie rekensom die ik mijn leerling op school kan geven.
1: Ja?
0: Ja, hoeveel is mandoline plus banjo plus gitaar plus bas? Nou, 23 snaren.
1: Oh!
0: Dat stond er op die website, toch? Ja. Dus ja, ja, hartstikke mooi. Uit Virginia komen ze ook weer. Bluegrass Gospel. Mooi.
1: Hé, hey, we gaan eerst even twee personen bedanken die vier dagen geleden geweest zijn. Daniel Jong en Keenan Check.
0: Hartstikke mooi.
1: Bedankt.
0: Ja, als zeker
1: jullie
0: weten.
1: Luisteren.
0: En also thank you to Lila Cherry.
1: Ja, ook,
0: absolutely.
1: Ook zeker.
0: Ja, zeker weten.
1: Jos, jij ook weer bedankt natuurlijk voor het aanwezig zijn. Mee,
0: zeker.
1: Mee
0: jij ook, Tima.
1: Mij even vervangen toen ik er niet was.
0: Ja, geen probleem.
1: Goed, Johan, jij weer bedankt voor de techniek. Valeri weer bedankt voor het social media en koffie en dergelijke. Dus, wat ga ik dus zeggen over de luisteraars? Nou, luisteraars bedankt en tot volgende week.
0: Tot de volgende week.
2: Thank you. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via ae-mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op AE Radio. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kilis Daroglu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land, naar eigen zeggen, een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op AE Radio.
3: AE Radio.
4: AE Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De Britten werden pas na strafschoppen verslagen. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan partijleider Özgür Özil. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het weer: in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

Vanavond DJ Tony op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie. En na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit. Haal diep adem en ontspan. Dit is Studio.

wij zijn een hele goede avond op deze laatste zaterdag van mei. Dit is Studio G, de komende twee uur. We begonnen met muziek van de Electric Light Orchestra van het album Faced Music uit 1975, het nummer Strange Magic. Als tweede plaat, het origineel van de plaat die we vorige week als één na laatste draaiden. Toen hadden we My Rose Saved from the Street van Solomon Burke samen met De Dijk. Het origineel is natuurlijk van De Dijk, Mijn van straat geredde roos. Een track van het album Brussel uit 2008.

Achteruit aan het einde van deze show nog weer een cover waar we volgende week het origineel gaan draaien. Dan nu toegekomen aan wat live werk. Heel veel artiesten hebben hun pluktsessies gedaan. En anderen die brachten hun plukt album uit met de naam Unplukt. Zo onder andere ook John Denver. In 2001 kwam het album Unplukt uit, maar hij was al overleden voordat MTV überhaupt begon met uitzenden. Van dit album toch vier terecht uitgekozen. Zo dadelijk het nummer For You, maar we gaan beginnen met het overbekende Rocky Mountain High.

hoorde John Denver met Sunshine on My Shoulder. Een van de tracks die we draaiden van zijn album met de mooie naam Unplugged. Daarvoor hadden we nog het bekende Back Home Again. Volgende week overigens dan hebben we weer een echte MTV Unplugged sessie. Wij gaan stilaan richting het album van deze week. Maar ik heb voor die tijd nog een drietal plaatjes klaarstaan. We gaan aftrappen met Jacques Brel van zijn album Quand l'amour, oftewel 50 jaar van liefde, het nummer J'arrive.

Elliott Smit. Het album From a Basement on the Hill uit 2004 draaide het nummer Twilight. Daarvoor muziek van eigen bodem, The Simple Man van de Amazing Stroopwafels, te vinden op de LP Mooi Weer uit 1981. En met deze plaats zijn we toegekomen aan het album van deze week. Zoals gezegd, bij het opruimen op zolder gaf ik een stelletje LP's tegen. En het album van de week nummer 244 is de LP Vrije Val van Rob de Nijs. In elk uur zijn gewoon ook twee tracks. Zo dadelijk de zee, maar we gaan beginnen met Je bleef bij mij.

straks in het volgende uur nog twee tracks van het album Vrije Val. Wij zijn inmiddels aangeland bij de laatste plaats van dit eerste uurtje. We gaan zo dadelijk plaatsmaken voor het nieuws. En na het nieuws komen we graag bij je terug met muziek van de Rolling Stones, die overigens binnenkort een nieuw album gaan uitbrengen. Maar daarover later meer. Wij gaan afsluiten met een oudje van de Eagles uit 1975 van het album One of These Nights, het nummer Lying Eyes. Graag tot zo dadelijk voor deel 2.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Stuur.

0: Terug bij Studio Regen, of als we beloofd begonnen met muziek van de Rolling Stones. We draaiden de titeltrack van het album Emotional Rescue uit 1980. We gaan natuurlijk alle vaste onderdelen met u doornemen, maar we gaan natuurlijk ook lekker veel muziek draaien. De volgende plaat die komt uit Afrika, Ladysmith Black Mambazo. Uit 1990, een nummer waar ik me eigenlijk maar niet aan de uitspraak ga wagen.
1: Sibusiso sezulu. Uye nenkazimulo yakho. Khanyisela abantwana bakho. Ngoko konke abakwenzayo. Khanyisa amazwi akho. Abe mnandi. Baphumelele njalo njalo.

geboren Patti Smith met haar hit Dancing Barefoot. Komt van dat album Land, wat in 2007 uitkwam. En daarvoor hadden we Claudia Baglione met Amore Bello, van zijn grootste successen. Met deze platentour komen aan deel 2 van het album van deze week. Het open einde, de vrije val van Rob de Nijs. De volgende track die we draaien, dat is inderdaad Open Einde. Een cover van Elton John. En daarna hebben we nog het nummer Claudia. Maar zoals gezegd hier, het nummer Open Einde. MUZIEK

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen.

0: Dat zou weer aan de muziek van Rob de Nijs van zijn album Vrije Val uit 1986. We blijven nog heel eventjes in de LP's die ik tegenkwam op zolder. In 1980 brachten de zusjes Maywood het album Maywood uit. Dat album is volgende week in de Spotlight. En we hebben natuurlijk een klein voorproefje. En dat doen we met het nummer You Treated Me Wrong. Een plaat die ook nog een klein hitje werd in Nederland.
1: Goedenavond.

Tot zover Stijn van Pink Floyd. Een track te vinden op wat sommige collega's trachten noemen, het legendarische album The Dark Side of the Moon. Wij zijn inmiddels zover dat we de ene laatste plaat van Studio Ray kunnen gaan instarten. En dat betekent de cover van de week. Het origineel is van Leonard Cohen. In 2008 kwam het album uit Cohen in het Fries. En daarin waren een aantal Friese artiesten die dus nummers van Cohen vertaalden en hertaalden, moet ik zeggen. Een van de anderen is Marius. En het nummer wat gaat vertolken heet Draai Mi Roen.

hier in de stad. Het is een mooie muziekstil. Des te juwen toen een dwanning dat klonst. Op een merken

en ik hinnegeer. En jouwe is del voor een watje, bedacht voor een noffelijke dreer. En ik

gebracht en wek je de werkelijkheid los. Die foto, het verlangen, de pine, mijn thesen in weesken verbonden.

Volgende week dus als tweede plaat het origineel van Leonard Cohen. En dan heet het nummer Take This Waltz. Volgende week overigens tappen we af met muziek van Muse. Het album The Resistance uit de 2000. Maar we gaan dit programma eerder afsluiten. Zometeen na het nieuws uiteraard de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. En Studio Geest volgende week weer met meer muziek. We gaan afsluiten met muziek van Enigma. In 1993 kwam het album The Cross of Changes uit. We gaan afsluiten met I Love You, I'll Kill You. Fijne avond en graag tot volgende week.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien.